6% tot 74 euro per megawattuur, mede doordat golfstaten deze zeestraat gebruiken voor vloeibaar aardgastransport. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal bui.

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen, zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. De Europese gasprijs bereikt het hoogste niveau sinds 2023, nadat nieuwe gevechten tussen Iran en de VS de hoop op opening van de straat van Hormuz deden verdwijnen. Op handelsplaats TTF steeg de gasprijs dinsdag met 6% tot €74 per megawattuur, mede doordat golfstaten deze zeestraat gebruiken voor vloeibaar aardgastransport. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18.

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen, zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. De Europese gasprijs bereikt het hoogste niveau sinds 2023, nadat nieuwe gevechten tussen Iran en de VS de hoop op opening van de straat van Hormuz deden verdwijnen. Op handelsplaats TTF steeg de gasprijs dinsdag met 6% tot €74 per megawattuur, mede doordat golfstaten deze zeestraat gebruiken voor vloeibaar aardgastransport. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 5 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. Zoekteams hebben de locatie gevonden van het hoge snelheidsveer dat zondag kapseisde voor de kust van Cyprus. Bij de scheepsramp met meer dan 250 opvarenden zijn zeker 8 mensen omgekomen en nog zo'n 20 mensen worden vermist. De kapitein en de bemanning zijn gearresteerd op verdenking van nalatigheid. Het schietincident van dinsdagnacht in Overasselt heeft de angst en het gevoel van onveiligheid in het Gelderse dorp vergroot. Inwoners reageren extra geschokt omdat het niet de eerste keer is dat het misgaat bij deze woning. Eind juli 2025 werd het pand ook al onder vuur genomen. Gisteren ontdekte een dorpsbewoner bovendien dat haar paard dat 's nachts in de wei stond tijdens de schietpartij gewond is geraakt en een schotwond in het been heeft opgelopen. En consumentencollectief United Consumers verwacht dat de Nederlandse benzineprijzen vandaag naar een nieuwe recordhoogte stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de Straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Naar verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar 2,67 euro. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken. En er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws.
0: Simone FM.

Infragroep. Infravakmanschap sinds 1979. Wij groeien en zoeken stratenmakers, grondwerkers en machinisten voor mooie, langdurige infraprojecten in Nederland en Duitsland. Werken bij een sterk familiebedrijf waar alles goed geregeld is? Kijk op werkenbijflorieinfra.nl.

0: Bij Kuchentreff Stadskanaal ontdek je Duitse topkwaliteit gewoon om de hoek. Stijlvolle keukens, bekende merken en scherpe prijzen. Of je nu houdt van modern, landelijk of tijdloos, kom gezellig langs in onze vernieuwde showroom en laat je inspireren. Kuchentreff Stadskanaal, de mooiste Duitse keukens, gewoon in Stadskanaal.
1: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
2: Zoek je een tuinkamer, veranda, carport, zonwering of schutting? Bij Inshout Sierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inshout Sierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar sierconstructies.nl. Inshout Sierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
3: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel. Of kijk op dehaanglasservice.nl.
4: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
5: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. Mulders Meubeldorp. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
6: Meubeldorp. Hotel, café, restaurant, Ekamper in Rode School. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
7: Wil jij bijdragen aan goed en veilig wonen? Als servicemedewerker installatie bij woningcorporatie Acantus repareer en onderhoud je gas, water en elektrische installaties. Werk wat ertoe doet. Iets voor jou? Kijk op acantus.nl.
8: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 6 uur.
9: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. Zoekteams hebben de locatie gevonden van het hoge snelheidsveer dat zondag kapseisde voor de kust van Cyprus. Bij de scheepsramp met meer dan 250 opvarenden zijn zeker 8 mensen omgekomen en nog zo'n 20 mensen worden vermist. De kapitein en de bemanning zijn gearresteerd op verdenking van nalatigheid. Het schietincident van dinsdagnacht in Overasselt heeft de angst en het gevoel van onveiligheid in het Gelderse dorp vergroot. Inwoners reageren extra geschokt omdat het niet de eerste keer is dat het misgaat bij deze woning. Eind juli 2025 werd het pand ook al onder vuur genomen. Gisteren ontdekte een dorpsbewoner bovendien dat haar paard dat 's nachts in de wei stond tijdens de schietpartij gewond is geraakt en een schotwond in het been heeft opgelopen. En consumentencollectief United Consumers verwacht dat de Nederlandse benzineprijzen vandaag naar een nieuwe recordhoogte stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de Straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Naar verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar 2,67 euro. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken. En er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws.
10: Je huis zegt wie je bent. en Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
11: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerdum, timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S.
12: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
13: Voor mode, vintage,

0: VTM De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Van onder andere hoge drukreinigers van Kerger, compressoren van Airpress en elektrische en accumachines van Heikoki tot gereedschappen van De Wit en Unior. Shop op btndehaas.nl of bezoek uw winkel. BTM De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
2: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl.
3: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
4: Gritter chalets en staakcaravans.
3: Kijk op grittercaravans.nl.
5: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
6: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
7: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
8: Simone FM.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil je één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.
3: Wij werken met passie aan iedere auto die bij ons binnenkomt.
4: Kijk, dat is Erik de Vries van Automax Emmen. En dat hij trots is, dat hoor je. Want bij onderhoud, reparatie of een leaseauto zijn klanten van Automax maximaal tevreden.
3: Jaha, en daarom komen ze graag naar ons.
4: Eurorepar Car Service Specialist. AutomaxEmmen.nl.
5: Hey, do you suck? Or do you chill your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
3: Sportlife. Oh ja, we zijn ook talentenspecialist voor de Fiat-rijder.
4: AutomaxEmmen.nl.
6: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Oh, wil je meteen bon-inspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl. Trendsetter in wonen.
8: Ik zing als ik grondzuig.
9: Kunt u er niet bij?
8: Alleen als ik grondzuig.
9: Van der Vlier zuigt het voor u vrij.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Ventas Voordeel. Klik en plak PVC op voorraad. En natuurlijk traprenovatie en montage. Kom snel langs bij Ventas Voordeel in Stadskanaal.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Wie was je aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
4: 12 jaar lang warmte en warm water voor een vastlaag maandbedrag. Uw portemonnee lacht ook met Bituur. Want dan heeft u zekerheid van onze 24-uur service en altijd een cv-ketel die past binnen uw situatie. Ga voor zekerheid en kies voor de cv-ketel van Bituur.nl. Onderdeel van Becker Installatietechniek.
5: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
6: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
7: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
8: Bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op Reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het Noorden.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
10: Reer, wij slopen echt, echt, echt alles. Gecertificeerd en inclusief vergunningsaanvraag. Slopen is ons vak. Reer.nl.
11: Simone FM. Headlines.
12: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
13: Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Het gietincident van dinsdagnacht in Overasselt heeft de angst en het gevoel van onveiligheid in het Gelderse dorp vergroot. En consumentencollectief United Consumers verwacht dat de Nederlandse benzineprijzen vandaag naar een nieuwe recordhoogte stijgen. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
4: Ja, dacht ik ook al.
3: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
4: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
3: Ketelservicenoord.nl.
4: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
3: Zo is dat.
5: We zijn in twist bij Meubel Kuipers, net over de grens bij Nieuw-Schonebeek. En daar is de aanval op de eerste banken. Maar ze lopen door, naar het tweede voetbalveld zelfs. En ja hoor, ook naar het derde veld. Ho, ho, ho. Dan krijg je toch met supergoedkope eerste en tweede keus meubels en matrassen op 20.000 vierkante meter. Dan ga je wel naar Meubel Kuipers.
6: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
8: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmer Compascuun vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmer Compascuun. Hubo helpt.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Hey Niels.
13: Hey Moi.
12: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
13: Klopt.
12: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
13: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
12: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
13: Zeker te weten.
12: En kijk op nieuwslubbers.nl.
14: Aanhanger nodig? Aanhangcars heeft ongelooflijk veel aanhangers op voorraad voor echt ieder transport. Ze leveren topkwaliteit met topservice en ze zijn spotgoedkoop. Dus zoek niet langer, want jouw nieuwe aanhanger staat op aanhangcars.nl. De aanhangerspecialist. Kom naar de showroom in Kampen of check aanhangcars.nl.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
17: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
18: Bokpop, Zinnenmuren, 2 weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollands Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, Bokpop. Zinnenburen.nl.
19: Een keuken koop je niet iedere dag. Kies daarom voor de ervaring, kwaliteit en vakkennis van Klassenkeukens. In de showroom ontdek je complete keukenopstellingen van hoge kwaliteit en een keur aan stenen werkbladen. En bekijk jouw nieuwe keukenplan heel handig met VR-bril. Klassenkeukens vind je in Emspark Lea, Duitsland en op klassenkeukens.nl.
20: Nieuwe screens nodig? Terpstrazonwering.nl.
21: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
22: Leijenberg, die van die garagedeuren.
23: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
22: Juist ja.
23: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
24: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
21: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
23: Leijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
25: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws, 7 uur.
26: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Minister Van Wil van Justitie noemt het geweld van gisteren over Hasselt ongekend en nieuw voor Nederland. In Overasselt trok gisternacht een grote groep gemaskerde en deels zwaar bewapende mannen door het dorp. Voor de woning van een man die in verband wordt gebracht met drugshandel schoot een van hen een beveiliger dood. Later werd er ook op de politie geschoten. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. Zoekteams hebben de locatie gevonden van het hoge snelheidsveer dat zondag kapseisde voor de kust van Cyprus. Bij de scheepsramp met meer dan 250 opvarenden zijn zeker 8 mensen omgekomen en nog zo'n 20 mensen worden vermist. De kapitein en de bemanning zijn gearresteerd op verdenking van nalatigheid. En de verwachting is dat de benzineprijzen vandaag opnieuw naar recordhoogte gaan stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de Straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Na verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar 2,67 euro. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws.
27: Sommige auto's vragen om meer aandacht, omdat techniek complex is en problemen niet altijd eenvoudig. Autobedrijf Veenstra helpt bij lastige motorstoringen, revisie en tuning. Met ervaring in onder andere BMW en andere kwaliteitsmerken. En natuurlijk ook voor onderhoud en APK. Autobedrijf Veenstra in Emmen. Specialistische zorg voor auto's die meer vragen.
28: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

0: eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: DIA. Licht, geluid en beeld Assen. Verkoop en verhuur van licht, geluids- en beeldapparatuur voor elk evenement.

0: verwijs je door naar derioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. Derioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
1: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
2: Alles in één keer kloor.
3: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkent installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
4: Ik dacht, vloerverwarming? Nou, dat wordt een hoop geregeld, laat maar. Maar dat viel even mee. Van montage tot afwerking, Temme en Koop fixt alles super strak en super snel. En dankzij de vakmensen van Temme en Koop hebben wij nu heerlijk warme voeten. Dus geef je huis de upgrade die het verdient. Temme-en-koopgroep.nl.
5: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
6: Simone FM.

0: Leijenberg, die van die garagedeuren.
1: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
0: Juist ja.
2: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen, Leijenberg.nl.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: De deuren van Leijenberg,
2: vallen op. Leijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
5: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nou hako de blauw en dat blijft zo. We de domers hebben we ook. Cars, jeans en de hoedverkoop. Nou, twee stuks voor maar €69.
6: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
5: Als de bliksem, nog Venemold.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds, leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
5: Als de bliksem, nog Venemold.
11: De hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broest.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
1: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
3: Milner.
6: De klus is af, maar de rekening wordt niet betaald. Die klus is voor Basic Legal. Uw regionale incassopartner en juridisch adviseur. Basic Legal heeft ervaren juristen, is resultaatgericht en betrouwbaar. Kijk op basic-legal.nl.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.

0: service met een glimlach.
1: Onder één dak, wat een boel, Tjitsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjitsma.nl.
2: Nog 309.000.
3: Oké, elektrisch en garantie?
4: 7 sturen.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
2: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van Autobedrijf Tjitsma.
1: Onder één dak, Tjitsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjitsma in Nieuw-Weerdingen.
6: Ik ben zo blij met mijn nieuwe keuken. Gekocht bij keukenboerderij Roswinkel. Waarom? Ze leveren topkwaliteit en vakmanschap tegen een betaalbare prijs. De service is uitstekend. Ze denken met je mee en je hoeft niets aan te betalen. Ja, ik ben blij met de keukenboerderij. Keukenboerderij Roswinkel. Al 40 jaar passie voor keukens. Kijk op keukenboerderij.nl.
7: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
8: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
2: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
3: Gratis bezorging.
4: Zullen te veel? Jokazon.nl. Almere en Vatagioor, Zunween en Rollo.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
6: Allianz Direct. Calibro Stadskanaal. Doet

0: afgestemd op jouw wensen. Calipro.nl. Calipro met een C. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
2: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
3: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
4: Simone FM. Headlines.
5: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
6: Minister Van Wil van Justitie noemt het geweld van gisteren in Overasselt ongekend en nieuw voor Nederland. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen, waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. En de verwachting is dat de benzineprijzen vandaag opnieuw naar recordhoogte gaan stijgen. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken. En er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Zwemmen moet een plezier zijn. Veiligheid boven alles. En professionele begeleiding.
2: En daarom mag ik voor zwemles naar Zwemschool Henny de Groot.
1: Inderdaad. Het is voor jong en oud, voor iedereen. In zwembad Villa Park Weddermeer in Wedde geeft Zwemschool Henny de Groot privézwemlessen, therapiezwemmen, aquajoggen, 50 fit en ouder- en kindzwemmen. Kijk voor meer info op zwemschoolhennydegroot.nl. Zwemschool Henny de Groot. Veiligheid, plezier en professionele begeleiding.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Zwemschool Henny de Groot zit nu ook in Finsterwolde bij MFC de Hardenberg. Veilig zwemmen leer je bij Henny de Groot. Zwemschool Henny de Groot.nl.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: Oh,
5: wat een geld.
6: 18.000, godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Een stralende huid voor jouw beautybudget, Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom. Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Brillenglazen.com. Je bril zit nog goed, maar je ziet niet meer scherp. Waarom een nieuwe bril kopen als je alleen nieuwe glazen nodig hebt? Bij brillenglazen.com vervang je eenvoudig je glazen gewoon online. En ja, dat is vaak een stuk voordeliger dan bij de opticien. Brillenglazen.com. Nieuwe glazen. Eigen montuur.
13: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op develde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. De Velde. Buitengewoon goed.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
17: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten. Of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
18: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwin en rolloon.
19: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdeesem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig. Albert Heijn.
15: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 8 uur.
20: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Minister van Justitie van Beel noemt de schietpartij in Overasselt de niet eerder vertoonde gebeurtenis in Nederland. Hoewel de politie vaker te maken heeft met liquidaties, is volgens de minister nieuw dat zulke grote aantallen gewapende mensen bij een vermoedelijke criminele afrekening door de straten lopen, met alle gevaren van dien. Bij het incident kwam een 51-jarige man om het leven en raakte twee agenten gewond. De politie heeft 34 mensen opgepakt en zet vandaag het onderzoek voort in Overasselt. Bij het gemeentehuis in Tolen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. Buiten de extra raadsvergadering werd de situatie zo grimmig dat niemand het pand meer mocht verlaten. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter vloog en dat de ME werd ingezet. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. Een 60-jarige man uit het Belgische Voorde is overleden nadat hij vorige week donderdag werd aangevallen door tientallen geelpoothoornaars. Het gaat om Eddie de Mulder, die zijn pony te eten wilde geven toen de insecten uit een nest boven de staldeur vlogen. Hij werd tientallen keren gestoken en kreeg als gevolg daarvan een hartstilstand. De verwachting is dat de benzineprijzen vandaag opnieuw naar recordhoogte gaan stijgen. Vanwege de aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft een belangrijke scheepvaartroute in de Straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten. Naar verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 hierdoor naar bijna 2,67 euro. En met de start van het nieuwe stormseizoen heeft het KNMI weer nieuwe stormnamen bekendgemaakt, waaronder de Nederlandse inzending Gwendoline. De naam is vernoemd naar Gwendoline Jansen. Haar moeder zei ooit dat er ooit nog een keer een storm naar haar vernoemd zou worden als ze haar kamer niet opruimde. En die uitspraak is nu dus werkelijkheid geworden. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken. En er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws.
21: Hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. Mulders Meubeldorp. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriescheló. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
22: Meubeldorp. Sommige auto's vragen om meer aandacht, omdat techniek complex is en problemen niet altijd eenvoudig. Autobedrijf Veenstra helpt bij lastige motorstoringen, revisie en tuning. Met ervaring in onder andere BMW en andere kwaliteitsmerken. En natuurlijk ook voor onderhoud en APK. Autobedrijf Veenstra in Emmen. Specialistische zorg voor auto's die meer vragen.
23: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl.
24: Bent u in de financiële problemen gekomen en zoekt u hulp om uw financiën op orde te krijgen? Neem dan eens contact op met Budgetbeheer Eems Delta. Samen en met persoonlijke begeleiding zoeken wij naar een blijvende oplossing. Want u hoeft het niet alleen te doen. Kijk voor de contactgegevens op budgetbeheereemsdelta.nl. Budgetbeheer Eems Delta. Voor een financieel stabiel leven.
25: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
26: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
27: de wereldtuin Sierbestrating. In Hogeveen.
28: Bij Sean Second Hand Shop en Meubelstore.
29: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels

0: Of misschien wel een andere auto? RTO Autoservice is er voor je. In Stadskanaal en Valthermond. Maak nu eenvoudig online een afspraak in onze Bosch Car Service werkplaats. Op rtoautoservice.nl. RTO Autoservice. De specialist in betrouwbare occasions.
1: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
2: Simone FM.

0: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Groot ingekocht, groot voordeel.
7: Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Fun shoppen?

0: voor 5 euro. Outlet Store Budgetmarkt, Onlandweg Tinalo en op budgetmarkt.shop. Vind meer, betaal minder.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
2: Sportlife. Sportlife. Sportlife.
0: Nu bij Outlet Store Budgetmarkt Tinalo. Nieuwe stoffen op rol. Meer dan 3000 kleuren en patronen voor maar 5 euro per meter. Outlet Store Budgetmarkt. Vind meer, betaal minder.
3: Juwelier Momentum.
4: Juwelier Momentum. Al meer dan 10 jaar het vertrouwde adres voor het repareren van uw horloges, gouden en zilveren sieraden. En Juwelier Momentum is ook het adres voor een mooie blijvende herinnering. Zoals sieraden naar eigen ontwerp, trouwringen en herinneringssieraden. U bent van harte welkom om u te laten inspireren en adviseren naar onze uitgebreide collectie. Eurostate 4 in Stadskanaal.

0: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Mulders Meubeldorp.
3: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen.
2: Mulders Meubeldorp.
3: En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
2: Mulders Meubeldorp.
1: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
4: Speciaal kraanwerk? Freddy Pertien Hoogwerker en Kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. FreddyPertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
6: Nieuwe zonwering nodig? Terpstrazonwering.nl.
7: Een huis kopen of verkopen? Dat doe je niet zomaar. Bij regiomakelaar Stadskanaal doen we het beter, persoonlijker en slimmer. Een betrouwbaar makelaarskantoor in de regio waar jouw wensen centraal staan. Vraag vandaag nog een gratis waardebepaling of adviesgesprek aan. Kijk voor meer informatie op regiomakelaar.eu.
8: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis en voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
10: Nieuw en gebruikte koelkasten, wasmachines, beeldschermen en andere apparatuur. En dat voor belachelijk lage prijzen. Kom naar Nieuw en Bijna Nieuw aan de Atoomweg in Groningen.
11: B-Snip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.bsniperkotechniek.nl.
12: Op zoek naar kunststofkozijnen die je huis energiezuiniger, comfortabeler en vooral stijlvoller maken? Bij Vika Kunststof hebben we alles wat je nodig hebt. Van kunststofkozijnen tot schuifpuien en deuren. Het voordeel is ook dat Vika Kunststof een eigen productieafdeling heeft en eigen montageteams om zo altijd de beste kwaliteit te leveren. Kijk op vikakunststof.nl of bezoek onze moderne showroom in Winschoten.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
15: Aanhanger nodig? Aanhangcars heeft ongelooflijk veel aanhangers op voorraad voor echt ieder transport. Ze leveren topkwaliteit met topservice en ze zijn spotgoedkoop. Dus zoek niet langer, want jouw nieuwe aanhanger staat op aanhangcars.nl. De aanhangerspecialist. Kom naar de showroom in Kampen of check aanhangcars.nl.
16: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
17: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijer Verhuur in Veendam.
18: Simone FM. Headlines.
19: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Minister van Justitie van Wiel noemt de schietpartij in Overasselt een niet eerder vertoonde gebeurtenis in Nederland. Bij het gemeentehuis in Tolen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. Een 60-jarige man uit het Belgische Voorde is overleden nadat hij vorige week donderdag werd aangevallen door tientallen geelpoothoornaars. En met de start van het nieuwe stormseizoen heeft het KNMI weer nieuwe stormnamen bekendgemaakt, waaronder de Nederlandse inzending Gwendolyn. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Hey pap, ik zie wat jij niet ziet en het is... rood!
2: Autoschade? Gebeld, geregeld, Roggeveld. Autoschade Roggeveld biedt kwaliteitsherstel met 4 jaar garantie en vervangend vervoer. Kijk op roggeveld.nl of kom langs als dat nog gaat aan de Centuurbaan Noord 116A in Rode.
3: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
2: Gebeld, geregeld, Roggeveld. Aan de Centuurbaan Noord 116A in Rode.
4: Ik zing als ik grondzuig.
5: Kunt u er niet bij?
4: Alleen als ik grondzuig.
5: Van der Vlier, zuig.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Waar ga je naartoe voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Efting Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eftingtechniek.nl.
7: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Ecokeukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Ecokeukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
9: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
10: Geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
11: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Oh, wil je meteen bonuspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
13: Mulders Meubeldorp. De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen.
14: Mulders Meubeldorp.
13: En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
14: Mulders Meubeldorp.
15: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
16: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
17: Gritter Chalets en Staakcaravans. Caravans.
16: Kijk op gittercaravans.nl.
18: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
19: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 9 uur.
20: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een week na de overstromingen in Nepal en Tibet is het dodental gestegen tot 1114 in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog eens 3900 mensen vermist, in Tibet 546. Slechts 95 lichamen zijn overgedragen aan nabestaanden. Chinese reddingswerkers zijn er vandaag in geslaagd om de enige toegangsweg naar de grensovergang bij Keyong te heropenen. Daarmee kan voor het eerst zwaar materieel naar het rampgebied worden gebracht. Minister van Justitie Van Beel noemt de schietpartij in Overasselt een niet eerder vertoonde gebeurtenis in Nederland. Hoewel de politie vaker te maken heeft met liquidaties, is volgens de minister nieuw dat zulke grote aantallen gewapende mensen bij een vermoedelijke criminele afrekening door de straten lopen, met alle gevaren van dien. Bij het incident kwam een 51-jarige man om het leven en raakte twee agenten gewond. De politie heeft 34 mensen opgepakt en zet vandaag het onderzoek voort in Overasselt. Bij het gemeentehuis in Tolen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. Buiten de extra raadsvergadering werd de situatie zo grimmig dat niemand het pand meer mocht verlaten. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter vloog en dat de ME werd ingezet. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. Een 60-jarige man uit het Belgische Voorde is overleden nadat hij vorige week donderdag werd aangevallen door tientallen geelpoothoornaars. Het gaat om Eddie de Mulder, die zijn pony te eten wilde geven toen de insecten uit het nest boven de staldeur vlogen. Hij werd tientallen keren gestoken en kreeg als gevolg daarvan een hartstilstand. En met de start van het nieuwe stormseizoen heeft het KNMI weer nieuwe stormnamen bekendgemaakt, waaronder de Nederlandse inzending Gwendoline. De naam is vernoemd naar Gwendoline Jansen. Haar moeder heeft eens gezegd dat er ooit nog een keer een storm naar haar vernoemd zou worden als ze haar kamer niet opruimde. En die uitspraak is nu dus werkelijkheid geworden. Het weer nog. Vandaag hebben we te maken met een mix van de zon en wolken. Ook trekken er wat buien over het land. Het wordt 20 tot 22 graden. De komende dagen wordt het zwoel met af en toe wat regen. En tot zover het nieuws.
21: En dan de ANWB files. De A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt De Hocht. 8 minuten vertraging. En nog de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Breukelen en Amsterdam Zuidoost. Daar is momenteel een vertraging van 13 minuten.
19: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Laminaatwereld en Laminaat Groningen. Uw laminaat en PVC goedkoper dan de bouwmarkten. Laminaatwereld.nl. De Vos is Los wordt mede mogelijk gemaakt door de Graankorrel Oude Pekela. Voor dier, tuin en hengelsport. Graankorrel.nl. Timmerbedrijf Jan Bos. Bouw aan de toekomst. Timmerbedrijf janbos.nl. En Zwaagstra Sierbestrating Hogeveen. De wereld aan sierbestrating. Zwaagstra.nl. Simone FM. Werk.

0: mag ook natuurlijk.
1: Queen, I want it all. 10 minuten over 9 is het geworden. Woensdag vandaag. Ik zie een zonnetje buiten. Oh, wat lekker. Nou, het wordt een beetje een dag met een parapluutje, maar ook met een zonnebril. Want er komen wel wat buien aan. Niet heel veel trouwens. Ligt er ook een beetje in aan waar je woont. Maar nou, toch best wel een aangename dag volgens mij. En ook de komende dagen, ja, af en toe een buitje, maar toch ook wel aangename temperaturen. Dat is fijn. We zitten bijna alweer in het midden van de week. Ja, ik zag de kettingzaag al beneden klaar liggen. We gaan even de week door, middenzagen straks om 12 uur. Dan zitten we op de helft van de week. Wat gaat er gebeuren vandaag? In Den Haag gaan de verhoorden van de parlementaire enquêtecommissie Corona verder. Dit keer met voormalig vicepremier Kasia Ollongren. En ook oud-justitieminister Fred Grapperhaus, die zal opnieuw worden verhoord. Is er nog voetbal? Ja, er is voetbal. De voetbalsters van PSV en Ajax spelen vandaag de laatste gooi naar het hoofdtoernooi van de Champions League. Beide ploegen die moeten in de return van de play-offs een achterstand uit de eerste serie, uit het eerste duel zien weg te werken. PSV moet in Denemarken tegen HB Keuge en Ajax speelt een uitwedstrijd tegen Real Madrid. En meer voetbalnieuws, het is de laatste dag waarop Nederlandse voetbalclubs spelers kunnen halen. Of verkopen natuurlijk. Om 23:59 sluit de transfermarkt. Wie tovert er nog een grote aanwinst uit de hooggoed? We gaan dat allemaal vernemen. En wat we ook gaan vernemen, we gaan weer heel veel lekkere classics van Afiniel draaien. Oh, we doen het even anders voortaan. Tenminste, voorlopig de magische jaren 70 plaat, die wordt van mij. Ja, ik heb zoveel lekkere jaren 70 plaatjes staan, maar nooit aandacht aan wordt besteed. Daar wil ik jullie een beetje mee laten kennismaken. Ik heb er zometeen eentje klaarstaan waarvan je misschien wel zegt, tenminste als je een beetje uit die tijd komt, hey, maar dat plaatje ken ik nog wel. Nou, voor de overige, stuur gewoon lekker verzoekjes in. Heb je wat leuks wat je graag wil horen, stuur maar in. Dan gaan we eens kijken of we dat kunnen vinden op vinyl. En ik heb je hulp nodig voor de Vossenjacht. Later in dit programma. De Vossenjacht gisteren gebleven bij Dudde. En Uncertain Smile. Heerlijke plaat. Maar wat is daar op te schakelen? Begin nog niet met The Rolling Stones, The Beatles of, ja, iets met Dudde. Of nee, bedenk wat anders leuks. Heb je een leuke aansluiting op Dudde, een

0: Ja, iemand met gevoelige oren, die hoort dat hij een klein beetje jingelt, noemen we dat. Dat hij een klein beetje vals is. Het gat van de plaat zit niet helemaal in het midden.
1: Magic of the 70s.
0: En dan zie je dat naaltje gewoon een heel klein beetje in de weer gaan. Eagle Eye Cherry en Save Tonight. We hadden ervoor nog Aha en Take On Me. Een magische jaren 70 plaat. Het is eventjes, de komende tijd in ieder geval, mijn rubriek. Want er liggen zoveel leuke jaren 70 plaatjes waar we nooit wat mee doen. En dan wil ik toch een klein beetje verandering in aanbrengen. Je mag rustig een lekkere jaren 70 plaat indienen, dat is geen probleem. Maar even deze rubriek wil ik even lenen voor wat bijzondere platen. Vandaag dan terug naar 1977. Dit is een band uit Limburg, volgens mij Maastricht. Ze hadden slechts één hitje, hebben wel meerdere platen uitgebracht. Maar ze scoorden niet meer, het bleef bij deze ene. En ze stopten dan ook alweer in 1981. De band heet Partner. En ze hadden een nummer wat zo lekker klinkt. Cayuta Hill. Het werd een aardige top 40 hit. 5 weken in de top 40. De 23e positie als hoogste. En inmiddels is dit typisch zo'n plaatje. Als je het hoorde, zeg je, jawel, dat ken ik nog. De band zelf werd destijds onder andere vergeleken met Steely Dan en Supertramp, niet de minste. Maar de muzikanten zelf benadrukten dat ze niet bewust die groepen probeerden na te doen. Dit nummer, Cayuta Hill, dat is geschreven door Ab van Goor. En die ken je dan misschien weer op albums en dergelijke. Daar staat zijn naam erbij als producer. En daar was hij best wel heel goed in. We gaan terug naar 1977. Zet dat volumeknopje maar even omhoog. Hier is Partner en Cayuta Hill.
1: Magic of the 70s.

0: Nick Eben op Simone FM. En I Promise For Self ervoor hadden we dan die lekkere, onbekende plaat uit de jaren 70. Krijgt er veel duimpjes en veel lofbetuigingen over. Ja, lekkere plaat in 1977. Nederlands bandje, Partner. En dat heette Cayuta Hill. Er was ook nog iemand die merkte op van... hé, dat was afgelopen weekend ook nog op de radio. Misschien wel in de 70s at Sunday. Ja, volgens mij stond hij daarin gepland, ja. We hebben iedere zondagmorgen tussen 6 en 12 in de ochtend... 6 uur lang alleen maar hele lekkere jaren 70 platen. Moet je maar eens een keer gaan luisteren. Hé, ik kreeg een berichtje binnen van Vaken. Die helpt me erop attenderen. Alex van Halen, de drummer van de Amerikaanse rockband Van Halen. Die is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van de burgemeester Bruls. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit de VS. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Maar ze stopte dus in 2020. En Alex kreeg een lintje. Goh, wat leuk. Zometeen even een lekkere klassieker van Van Halen.
1: Wauw skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. Van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Gewoon werken, goed verdienen. Het meest betrokken uitzendbureau van het Noorden. HS Werkt regelt werk dat klopt. Duidelijke afspraken, op tijd betaald. Tijdelijk of met uitzicht op vast. HS Werkt. Niet moeilijk, gewoon goed. Bekijk onze vacatures op hswerkt.nl.
3: Bij Dakpan Vernieuwing van Dijk werken we op topniveau. Tja, letterlijk. Daarom zoeken we versterking. Ben jij werkvoorbereider, calculator, montagemedewerker of werkplaatstimmerman? Kom werken in een gezellig team en kies voor volop werk en toekomst. Kijk snel op dakpanvernieuwingvandijk.nl en solliciteer.
2: Tijdelijk starten, vast eindigen. Kijk op hswerkt.nl of kom langs.
4: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
4: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
4: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
4: Zo is dat.
5: Mokpop, Zinnenburen. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gastrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandsavond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, mokpopzinnenburen.nl.
6: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... een dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
10: Calibro Stadskanaal. Doet Calibro.

0: afgestemd op jouw wensen. Calipro.nl. Calipro met een C.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Een keuken koop je niet iedere dag. Kies daarom voor de ervaring, kwaliteit en vakkennis van Klassen Keukens. In de showroom ontdek je complete keukenopstellingen van hoge kwaliteit en een keur aan stenen werkbladen. En bekijk jouw nieuwe keukenplan heel handig met VR-bril. Klassen Keukens vind je in Emspark Lea, Duitsland en op klassenkeukens.nl.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Naar welk autobedrijf ik altijd ga?
7: Ambergen natuurlijk.
6: Autobedrijf Ambergen is niet alleen een carselectiedealer, maar ook erkend Opel-reparateur in Noordoost-Groningen. Alle occasions zijn rijklaar geprijsd, dus je weet meteen waar je aan toe bent. Ze zijn al 20 jaar een begrip in de regio. Kijk op autobedrijfambergen.nl.
8: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
9: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer-eemsdelta.nl.
12: Vandaag krijgen we een mix van zon en wolken en een paar buien. Vooral vanmiddag trekken er buien van west naar oost over het land. Het wordt zo'n 19 aan zee tot 22 graden.

0: dit was al een enorme hit. En dan te bedenken dat hij op dat moment nog lang niet op zijn hoogtepunt zat qua carrière. Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough.
1: Vandaag in de muziekgeschiedenis.
0: Vandaag 2 september. We gaan 61 jaar terug in de tijd. We gaan terug naar 2 september 1965. Jim Morrison en zijn mannen zijn op dat moment totaal onbekende. Geen hits, geen stadionconcerten, geen beroemde zonnebril. Gewoon een jonge band met hele grote plannen. Op deze dag, 2 september, maar dan dus in 1965, duiken de Doors de studio in om hun allereerste demo op te nemen. 6 nummers worden vastgelegd, waaronder vroege versies van Moonlight Drive en Hello, I Love You. Uiteindelijk kregen de Doors een jaar later in 1966 een contract bij Elektra Records. Producer Paul A. Rothschild zag de Doors optreden in de club Whiskey A Go Go en raakte geïnteresseerd. Nou, daarna, dat is geschiedenis. Op die demo stond dus ook Hello, I Love You. Een plaat die in een niet wat andere uitvoering 1968 officieel werd uitgebracht. Maar hoe klonk die nou op die demo? Luister.

0: Zo klonk hij. In 1965 op dat demootje. En 3 jaar later klonk hij zo.
1: Vandaag in de muziekgeschiedenis.

Meatloaf. Een beetje krakend en piepend. I lied for you. Zometeen het tweede vinyluur op Simone FM. We gaan even jou aan het werk zetten. We zoeken namelijk een lekkere vergeten jaren 80 plaat. Eentje met een randje. Eentje die je niet al te vaak op de radio hoort. Wat is zo'n lekkere jaren 80 plaat? Stuur hem even in. Dat kun je doen via 085 11 43 9.

0: op zoek naar LP's of singles? Bij Renew Records hebben we meer dan 28.000 platen op voorraad. Van ABBA tot Zappa. Benieuwd? Ga snel naar renewrecords.nl, waar passie muziek wordt.
1: De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil je één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.
2: Nieuwe auto? Ga naar autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
3: Een heerlijk gevoel. Wow, wow, wow. Een mooie auto is ons doel.
2: Service met een glimlach.
3: Wow, wow, wow. Onder één dak. Wow, wow, wow. Tjeerdsma biedt het met gemak.
2: Autobedrijf Tjeerdsma.nl.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van autobedrijf Tjeerdsma.
3: Onder één dak. Tjeerdsma biedt het met gemak.
2: Autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
7: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom pom, pom pom, pom.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
10: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier.
11: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Nieuwe banden nodig? Banden Groningen. Van personenwagens tot landbouwvoertuigen en vrachtwagens. Ook voor onderhoud en APK. Van personenwagens, bedrijfswagens en campers. Tijd voor de seizoenswissel? Wij regelen het. Een lekke band onderweg? Reken op onze 24/7 pechservice. Kom langs bij Banden Groningen aan de Koekshavenweg 8 in Groningen.
14: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
15: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
16: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
15: Oh, en nu niet?
16: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
15: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
18: Snel van A naar B. met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
19: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
20: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
21: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 10 uur.
22: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
23: Het geweld tussen de Verenigde Staten en Iran is vannacht verder opgeleid. Het Amerikaanse leger heeft doelen van de Iraanse revolutionaire garde aangevallen. Als reactie hierop heeft Iran Amerikaanse bases in de regio onder vuur genomen. Deze wederzijdse aanvallen betekenen een forse escalatie na een periode van meerdere weken waarin het betrekkelijk rustig was in de Golfregio. In Overasselt is het vannacht na de gebeurtenissen van gisteren rustig gebleven. De politie verricht vandaag aanvullend onderzoek naar de toedracht van de schietpartij en zoekt naar verdere bewijsmiddelen. Eén persoon kwam om het leven en twee agenten raakten gewond door kogels. De gebeurtenissen in Overasselt zijn ook breed uitgemeten in de landelijke en internationale media. Onder meer The Guardian, Der Spiegel, ABC News en het Nieuwsblad. Allemaal schrijven ze over de explosie van geweld in het dorp. Bij het gemeentehuis in Tholen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. Buiten de extra raadsvergadering werd de situatie zo grimmig dat niemand het pand meer mocht verlaten. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter vloog en dat de ME werd ingezet. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. Een 60-jarige man uit het Belgische Voorde is overleden nadat hij vorige week donderdag werd aangevallen door tientallen geelpoothoornaars. Het gaat om Eddie de Mulder, die zijn pony te eten wilde geven toen de insecten uit een nest boven de staldeur vlogen. Hij werd tientallen keren gestoken en kreeg als gevolg daarvan een hartstilstand. En minister Tom Berendsen meldt dat er contact is geweest met een van de vermiste Nederlanders na de overstromingen in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Verdere informatie over haar situatie geeft de minister niet. De overstromingen van vorige week hebben grootschalige verwoesting veroorzaakt, waarbij volgens het Rode Kruis circa 93.000 mensen zijn getroffen en ruim 6.000 huizen zijn verwoest. Het weer nog. Vandaag hebben we te maken met een mix van de zon en wolken. Ook trekken er wat buien over het land. Het wordt 20 tot 22 graden. De komende dagen wordt het zwoel met af en toe wat regen. En tot zover het nieuws.
24: En dan de Simone FM verkeersinformatie. De ANWB meldt de volgende vertragingen. De A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Kootwijk en Alfred Hoenderlo. 36 minuten vertraging. De A1 Apeldoorn richting Amersfoort tussen Apeldoorn en Kootwijk. 9 minuten vertraging. En nog de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude. Daar is momenteel een vertraging van 8 minuten.
21: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Laminaatwereld en Laminaat Groningen. Uw laminaat en PVC goedkoper dan de bouwmarkten. Laminaatwereld.nl. De Vos is Los wordt mede mogelijk gemaakt door de Graankorrel Oude Pekela. Voor dier, tuin en hengelsport. Graankorrel.nl. Timmerbedrijf Jan Bos. Bouw aan de toekomst. Timmerbedrijf janbos.nl. En Zwaagstra Sierbestrating Hogeveen. De wereld aan sierbestrating. Zwaagstra.nl. Simone FM. Bert Vos.

0: Jaren 90 plaat, hè, met Tammy Wynette was dat, geloof ik. Die KLF en Justified and Anxious. Het is 14 minuten over 10 geworden op deze woensdag 2 september alweer. We gaan op zoek naar een lekkere vergeten plaat uit de jaren 80. Jij mag hem uitzoeken. Wat is zo'n lekkere jaren 80 plaat waarvan jij vindt die is te weinig op de radio? Nou, stuur hem eens even in. Dan gaan we eens even kijken in de vinylbakken hier bij Simone FM of we dat plaatje van jou kunnen vinden. Je kunt dat insturen via de WhatsApp 085-1143-999. Stuur hem even snel in, want ik moet dan ook nog gaan zoeken. Nou, datzelfde gratis WhatsApp-nummer kun je ook gebruiken voor
1: de Vossenjacht.
0: We gaan hem spelen, de Vossenjacht, jouw muzikale kennistesters. Even kijken of jij ding te weten. Klein stukje van de plaat, begin van een plaat. Aan jou de vraag, welke plaat is dat? We willen weten de uitvoerende of uitvoerenden, een band, een persoon. En de juiste titel van het nummer.
1: De Vossenjacht.
0: Nou, vertel het. Welke plaat is dat?

wordt wel eens gezegd, jaren 90, niet helemaal muzikaal een hoofdstandje, maar dat durf ik toch wel te betwijfelen. Er zijn best wel heel veel lekkere platen gemaakt in de jaren 90. Dit was zo'n voorbeeld, behalve lekkere rockplaatjes. Massive Attack en Unfinished Sympathy. En ervoor hadden we ook nog...

0: zijn heel veel onder ons die kennen dit van de TV-reclame. Volgens mij spijkerbroeken, maar het origineel is al uit 1974. De Steve Miller Band en de Joker.
1: De vergeten plaat uit de jaren 80.
0: Dan een pareltje uit de jaren 80. Nou, er is er eentje. Oh, wat lekker zeg. Ben, die komt ermee, die schrijft Pert, 1982. Een plaat voor mijn knappie, zo noemt hij zijn vriendin, als ze vanavond thuis komt. Nou Ben, hou hem maar even stevig vast vanavond. We gaan hem even draaien. Terug naar 1982. Fleetwood Mac. Hier is Hold Me.
1: De vergeten plaat uit de jaren 80. En we gaan terug naar 1982.

0: is dan wel een plaat uit 1982, maar eigenlijk pas uitgebracht in 1989. Zeg maar een beetje opnieuw uitgebracht. Toen kwam er een Greatest Hits album aan. En daar stond u op. En ter promotie van die Greatest Hits, dat album werd deze dan uitgebracht. Fleetwood Mac en Hold Me. En werd het een hit? Nee dus.
1: De vinylketting.
0: Ben vroeg erom voor zijn knappie, zoals hij schreef. Dan de vinylketting. Gisteren gebleven bij dat pareltje. De en Uncertain Smile. Wat is een leuke aansluiting op die plaats? De en Uncertain Smile. Heb jij een leuk ideetje? Stuur hem in via de gratis app van Simone FM. 085 11 43 999. En dan gaan we zo meteen schakelen.
2: Bij Dakpanvernieuwing van Dijk werken we op topniveau. Tja, letterlijk. Daarom zoeken we versterking. Ben jij werkvoorbereider, calculator, montagemedewerker of werkplaatstimmerman? Kom werken in een gezellig team en kies voor volop werk en toekomst. Kijk snel op dakpanvernieuwingvandijk.nl en solliciteer.
3: Van bromfiets tot vrachtautorijbewijs. Bij Volkers rijopleidingen in Winschoten leer je het zeker. En wist je dat je hier ook een touringcar met chauffeur kunt huren? Perfect voor schoolreisjes, personeelsuitjes en feestritten. Volkersrijopleidingen.nl.
4: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie. Nieuw en gebruikt.
5: Je hebt altijd elektriciteit. Je raakt het nooit kwijt. Elektriciteit.
4: Allons BV. Altijd stroom, altijd zekerheid. Kijk op allonsbv.nl.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Ventas Voordeel, jouw specialist in strak en stijlvol laminaat. Altijd met gratis ondervloer en plinten. Profiteer van topprijzen en kom langs in Stadskanaal.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simone. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Bob, Zinnenburen, 2 weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsig en Gastrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollands Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, bokpopzinnenburen.nl.
13: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
14: Bij Kuchentreff Stadskanaal ontdek je Duitse topkwaliteit gewoon om de hoek. Stijlvolle keukens, bekende merken en scherpe prijzen. Of je nu houdt van modern, landelijk of tijdloos, kom gezellig langs in onze vernieuwde showroom en laat je inspireren. Kuchentreff Stadskanaal, de mooiste Duitse keukens, gewoon in Stadskanaal.
15: Een verbouwing begint niet met slopen, die begint met Flori. Want alleen de professionals weten hoe dat veilig moet. Dus asbest, chroomzes of een andere gevaarlijke stof in dak of gebouw. De vakmensen van Flori saneren veilig en secuur. Zo kan jouw project straks verantwoord verder. Ontzorging is ons dak. Vak, ga naar flori.nl.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
19: VZN Voegwerken. Aschijn Aander. VZN-voegwerken.nl.
20: Wil jij bijdragen aan goed en veilig wonen? Als servicemedewerker installatie bij woningcorporatie Acantus repareer en onderhoud je gas, water en elektrische installaties. Werk wat ertoe doet. Iets voor jou? Kijk op acantus.nl.
21: Op zoek naar een robotmaaier of advies? Evertstuinmachines.nl.
22: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar derioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. Derioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
23: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
24: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Trouwenermond.
25: Je vindt jouw stijl Bijson.
26: BT en de Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Vol gas naar BT en de Haas voor al uw trekker- en machinedelen. Van accu's, oliën, vetten, zwaailampen en verlichting tot aftakassen en hef- en koppeldelen. Broers Noor, btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
27: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
28: Vandaag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien. Vooral vanmiddag trekken buien van west naar oost over het land. Het wordt zo'n 19 graden aan zee tot 22 graden in het zuidoosten.

0: Twee muzikale grootheden. Op één schrijf je George Michael en Elton John. Don't let the sun go down on me.
1: De vinylketting.
0: Gisteren gebleven bij de. Gewoon de. An Uncertain Smile. Wat een heerlijke plaat. Nou, er is echt heel veel weer op binnengekomen. Het houdt jullie wel bezig. Leuk is dat om te lezen. Even een grote greep uit alle inzendingen. Pussycat met Smile. Shanice, I love your smile. Texas met Inner Smile. Hanke zegt nog een hele leuke. Het klinkt op de Beatles. De band heet Smile. And it's gonna be alright. Ook leuk. Johan, die gooit het op het stotteren. Die zegt, de is een beetje stotteren dus. Backman Turner, Overdrive. En you ain't seen nothing yet. U2. Ja, U2. Ja, ook twee, hè. Fred komt daarmee, ook leuk gevonden. Diamond Smile, zegt Jaap nog, van de Boomtown Rats. Henk maakt dat ook bijzonder. Henk zegt Disco de Duk.

0: wordt genoemd. En dan hoop ik niet dat ik iemand ben vergeten. Even kijken, wie komen er mee? Klaas, Stephanie, Kees, het zijn er 6. Harro, Ronald en Timo. Schakelen gaan we op deze plaat dan, die ingezonden wordt door deze 6 mensen. Dudde met Uncertain Smile. Dat wordt dan Steve Hardy en Cockney Rebel. En Make Me Smile.
1: De vinylketting.

dat is dan de volgende aansluiting in de vinylketting. Steve Harley en Cockney Rebel. En Make Me Smile. 6 mensen gaven deze plaat op. Stephanie, Klaas, Kees, Harro, Ronald en Timo. Die hebben deze plaat geplaatst. Nou, wat is weer een leuke aansluiting op deze plaat? Dan bedenken ze hier wat origineels. Steve Harley en Cockney Rebel en Make Me Smile. Heb je wat leuks in gedachten? Stuur het in via de gratis WhatsApp van Simone FM 085-1143-999. Kom eens even met een leuke, bijzondere aansluiting. En dan gaan we morgen kijken rond dit tijdstip. Dan hebben we ook nog de vinyl top 5. We gaan zometeen bellen met Hessel Jan Herder. Hij is aan de beurt. Hij gaat een hele, hele lekkere plaat plaatsen in die top 5. Kan ik je vertellen. Ik weet al welke dat hij erin gaat zetten. Maar ja, welke gaat hij eruit gooien? Dat weet ik ook nog niet. Eén van deze 5 gaat zometeen sneuvelen.

De vijf van dit moment. London Beat met A Better Love. Prince met Diamonds and Pearls. We hebben nog John Denver, Annie's Song. The Hollies, Long Cool Woman in a Black Dress. En de huidige nummer 1, de 12-inch-uitvoering van Frankie Goes to Hollywood. En Two Tribes. Nou, wat gaat Hessel Jan daarvan maken? We gaan hem zo meteen even bellen, om 10 over 11. En als jij ook wat hebt voor de top 5, stuur het eens even in. Dan gaan we eens kijken of we dat kunnen vinden. En dan mag je dat binnenkort gaan plaatsen in deze top 5. En bovendien, dan maakt die plaat kans om genoteerd te worden in de Vinyl Top 1000. Dat lijstje wat we in december gaan uitzenden. Dit is Chair op Simone FM. Hier is Believe.

0: Prinsjesblad is geboren in het jaar waarop Simone de Rem werd geboren. 1998, ja, over anderhalf jaar, dan is het zover. Dan staan we 30 jaar alweer. En dat gaan we zeker... benadrukken. We gaan er zeker niet omheen bouwen. We hadden vroeger altijd een pump op de 90's feestje. Tot aan de zero, of tot aan de coronatijd hebben we dat gedaan. Wellicht gaan we dat dan weer doen. Ergens in 2028. Zometeen het derde vinieluur. We gaan daarin aandacht besteden dus aan de vinyl top 5. En we hebben de Vossenjacht. Ja, aan jou de vraag. Welke plaat zou het kunnen zijn? Als jij denkt te weten, mag je het insturen. 085-1143-999. Het gaat om dit fragmentje.
1: De Vossenjacht.
2: I love you.
3: Op zoek naar LP's of singles? Bij Renew Records hebben we meer dan 28.000 platen op voorraad. Van ABBA tot Zappa. Benieuwd? Ga snel naar renewrecords.nl, waar passie muziek wordt.
4: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
5: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen.
6: Mulders Meubeldorp.
5: En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriescheló. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
6: Mulders Meubeldorp.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
8: Wij werken met passie aan iedere auto die bij ons binnenkomt.
9: Kijk, dat is Erik de Vries van Automax Emmen. En dat hij trots is, dat hoor je. Want bij onderhoud, reparatie of een leaseauto zijn klanten van Automax maximaal tevreden.
8: Jaha, en daarom komen ze graag naar ons.
9: Eurorepar Car Service Specialist. Automaxemmen.nl.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
8: Oh ja, we zijn ook Stellantis-specialist voor de Opelrijder.
9: Automaxemmen.nl.
11: Bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op Reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het Noorden.
12: Ik ben zo blij met mijn nieuwe keuken. Gekocht bij keukenboerderij Roswinkel. Waarom? Ze leveren topkwaliteit en vakmanschap tegen een betaalbare prijs. De service is uitstekend, ze denken met je mee en je hoeft niets aan te betalen. Ja, ik ben blij met de keukenboerderij. Keukenboerderij Roswinkel. Al 40 jaar passie voor keukens. Kijk op keukenboerderij.nl.
11: Reer, de asbestspecialist. Omdat een serieus probleem serieus moet worden aangepakt. Gecertificeerd en inclusief vergunning. Reer.nl.
13: Fun shoppen?

0: 3 voor 5 euro. Outlet Store Budgetmarkt, Onlandweg Tinarlo en op budgetmarkt.shop. Vind meer, betaal minder.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
0: Nu bij Outlet Store Budgetmarkt Tinarlo. Nieuwe stoffen op rol. Meer dan 3000 kleuren en patronen voor maar 5 euro per meter. Outlet Store Budgetmarkt. Vind meer, betaal minder.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
6: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor 50 euro en kruidvat knijpfruitjes 10 voor 7 euro.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
9: Nog 309.000.
10: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
11: 7 sturen.
10: Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
13: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
9: Nu halen, dus niet straks.
14: Fans van Voodoo.
13: Aldi.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
14: Fans van Voodoo.
13: Aldi.
16: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
17: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 11 uur.
18: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Minister Tom Berendsen meldt dat er contact is geweest met een van de vermiste Nederlanders na de zware overstromingen in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Verdere informatie over haar situatie geeft de minister niet. De overstromingen van vorige week hebben een enorme verwoesting veroorzaakt, waarbij volgens het Rode Kruis circa 93.000 mensen zijn getroffen en ruim 6.000 huizen zijn verwoest. De geweldexplosie in Overasselt is ook breed uitgemeten in internationale media. The Guardian, Der Spiegel, ABC News en het Nieuwsblad, allemaal schrijven ze over de explosie van geweld in het dorp. Vannacht is het rustig gebleven in Overasselt en de politie doet verder onderzoek vandaag. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië hebben opnieuw te maken met een hittegolf. Weerdiensten hebben voor grote delen van Portugal code geel afgegeven vanwege temperaturen ruim boven de 30 graden. In het zuiden van Spanje stijgt het kwik naar verwachting tot lokaal 42 graden en op vrijdag mogelijk nog iets hoger. Ook in Zuid-Duitsland lopen de temperaturen de komende dagen flink omhoog. Het geweld tussen de Verenigde Staten en Iran is vannacht verder opgeleid. Het Amerikaanse leger heeft doelen van de Iraanse revolutionaire garde aangevallen. Als reactie hierop heeft Iran Amerikaanse bases in de regio onder vuur genomen. Deze wederzijdse aanvallen betekenen een forse escalatie na een periode van meerdere weken waarin het betrekkelijk rustig was in de golfregio. En een bezorgde Belgische toerist heeft maandagavond de Franse reddingsdiensten ingeschakeld nadat hij tijdens een bergwandeling vermeende noodkreten hoorde. Een zoekactie van de politie heeft niets opgeleverd. Maar gisterochtend meldde een lokale inwoner zich bij de plaatselijke politie met de verklaring. De roepen bleken afkomstig van een plaatselijke boer die luidkeels zijn kudde koeien bij elkaar riep. Het weer nog. Vanmiddag trekken van west naar oost enkele buien over bij af en toe zon en middagtemperaturen rond de 22 graden. Vanavond valt eerst in het oosten nog een bui, waarna het later op de avond in het westen en noordwesten af en toe gaat motregenen. Ook morgen een bewolkte dag met af en toe wat regen. En tot zover het nieuws.
11: Dan de Simone FM verkeersinformatie. De ANWB meldt een paar kleine vertragingen in de A12. Arnhem richting Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens. 10 minuten vertraging. De A15. Europoort richting Rotterdam tussen afrit Brielen en de havens. Daar is 7 minuten vertraging. En de N975. Onstwedde richting Musselkanaal. Daar is momenteel een vertraging van 16 minuten.
8: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Laminaatwereld en Laminaat Groningen. Uw laminaat en PVC goedkoper dan de bouwmarkten. Laminaatwereld.nl. De Vos is Los wordt mede mogelijk gemaakt door de Graankorrel Oude Pekela. Voor dier, tuin en hengelsport. Graankorrel.nl. Timmerbedrijf Jan Bos. Bouw aan de toekomst. Timmerbedrijf JanBos.nl. En Zwaagstra Sierbestrating Hogeveen. De wereld aan sierbestrating. Zwaagstra.nl. Simone FM. Bert Vos.

0: Concrete Blonde. Joey heeft ook ooit eens in de vinyl top 5 gestaan. Dan zou de zomaar kunnen voorkomen in de top 1000. En die top 1000, daar krijg je wat vragen over. Nou, die gaan we uitzenden einde van dit jaar. En dat is dan, het staat met potlood, het kan nog een beetje schuiven, maar ik denk dat het wel zo blijft. 14 december en dan 10 dagen lang tot, en nou eigenlijk is het 11 dagen lang, tot en met de 24e december gaan we die lijst uitzenden hier op Simone FM. Het is sowieso een hele bijzondere lijst, je kunt dat niet vergelijken met welke andere top zoveel lijst dan ook. En we hebben ieder jaar toch wel een hele bijzondere nummer 1 gehad tot nu toe. Ja, het was altijd eigenlijk een top 300, maar we hebben nu inmiddels meer dan 1000 platen via de top 5 verzameld. Dus we kunnen een top 1000 gaan samenstellen. En nou, dat niet alleen, maar we draaien dat dus ook volledig vanaf vinyl. En ik kan je vertellen, daar zit verschrikkelijk veel werk in. Maar goed, daarvoor hebben we wat fanatieke radioluisteraars. En die helpen dan mee die platen allemaal bij elkaar te krijgen en op de juiste volgorde te zetten. En dat gaat zeker niet binnen een uurtje lukken, kan ik je vertellen. Hessel Jan Herder, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Je hebt een probleem.
1: Ik heb een probleem, ja.
0: Potjantori.
1: Normaal heb ik die

0: radio, of ik overal aan de radio staan met Simone erop, maar hier hebben we een bouwvakker die heeft als Sky Radio staan.
1: Nee toch, zeg. Wat is dat voor bedrijf?
0: Nee, dit is een eenmanszaak, geloof ik. Die man werkt alleen. Dus,
1: die werkt bij jullie? Die is...
0: Nee, die is, ik ben bij de klant op locatie aan het werk.
1: Dus, Oké. En er staat een bouwvakker en die heeft dat Sky Radio op staan.
0: Ja, ja. Het is jammer, maar zulke dingen gebeuren ook in leven.
1: Ik maak met bouwvakkers van alles mee, maar dat ze Sky Radio opzetten, die snap ik niet helemaal.
0: Heel mooi, hè?
1: Nou, toch? Ik bedoel, ik loop wel eens langs stijgers en bouwvakkers. En dan hoor je piratenmuziek voorbij komen. Je hoort ons zuster Station Hits ook wel voorbij komen. Heel af en toe, en daar ben ik dan ook wel trots op bij die bouwvakkers. Daar staat Simone en Vender op. Maar ik hoor nooit vanaf de stijgers Sky Radio. Dat vind ik wel een hele bijzondere.
0: Maar de dingen jullie vroeger ook, draaiden ook alles door elkaar. Dat kan niet goed. Huh?
1: Ja. Maar ik bedoel, het is, heb je die man nog gevraagd waarom Sky Radio?
0: Nee, dat ga ik straks wel even vragen. Voordat je me hier weg mee hebt. Ja.
1: En Hesel-Jan, waar is dat in Nederland? Waar ben je?
0: Tweede Exloermond.
1: Tweede Exloermond.
0: Ja man.
1: Dat is in Drenthe.
0: Zeker, nog wel.
1: Nog wel. Het ligt tegen Groningen aan, hè?
0: Ja, ik zit aan de goede kant nog.
1: Jij woont daar ook?
0: Nee. Ik ben gewoon mijn klant op elkaar zijn werken. Die begon erover van dat de stapmotor van zijn machine kapot was. En we eindigen met een kapotte turbo.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Hij lekte een beetje. Nou ja, ze hebben die lekkage hebben we nu wel gevonden. Ja. Dat is heel duidelijk.
1: Ja, nou dat andere lek nog van de radio en dan is alles opgelost.
0: Ja, dan gaan we weer de goede kant op. Ja.
1: Maar dat betekent wel dat jij nog geen keuze hebt gemaakt voor welke plaat er uit de top 5 gaat.
0: Nee, dat klopt.
1: Nou, ik heb hier een overzichtje voor me. Maar ik kan hem ook even de fragmentjes ervan afspelen. En dan kun je keus maken na die tijd. Zullen we dat doen?
0: Ja, doe maar even.
1: Luister.

0: Nou, ik zal ze ook nog even noemen, Hesseljan. Op 5, The London Beats, A Better Love. Op 4, dan Prince, Diamonds and Pearls. John Denver op 3 met Annie Song. Op 2 dan The Hollies, Long Call Woman. En we hebben de nummer 1. De 12-inch uitvoering van Frankie Goes to Hollywood en Two Tribes.
1: Ja, ik ben er wel uit.
0: Je bent er wel uit. Nou, vertel.
1: Ja, daar gaat Prins staat eruit.
0: Geef hem die meneer van Sky Radio eens even. Ga jij nou echt Prins eruit gooien?
1: Ja, wel. Ja, daar heb ik het minste mee, laat ik zo zeggen. Ik moet die muziek echt waarderen. Maar ik vond het altijd een beetje over de top. Ik weet niet. Nee. Ja, geen klik mee.
0: Oké. Okay. Nou, daar gaat hij.
1: Ben ook teleurgesteld.
0: Ja, echt wel. Ja. Oh god. Nou, dan moet ik er ook nog een kras op gaan maken. Nou, daar gaat hij. Hoppa. Zo. Ai. Hesseljan Herder.
1: Ja, man.
0: Geef een adres maar even door op de radio.
1: Oh, dat kan wel even.
0: Nee, dat is niet leuk. Maar goed, er zijn misschien wel weer mensen die het mee eens zijn dat die plaat terug moet. Dat mag. Ik zou zeggen, meld je aan 085-1143-999. App maar even. Of een andere plaat mag ook. Ondertussen ga jij bekendmaken. Welke plaat ga jij in de top 5 zetten die er in 6 jaar tijd nog nooit heeft ingestaan?
1: Nou, dan moet toch een Depeche Mode wezen met People of People.
0: Ja. Oh, wat een
1: kijk, daar ga ik gewoon op los.
0: Ja, dit ben ik dan wel weer met je eens. Deze plaat gaan we even plaatsen. En ik zou zeggen, sterkte met Sky Radio.
1: Ja, moet je de bouwvakker nog even geven?
0: Jij mag het oplossen.
1: Ik heb
0: net een Simone
1: zeggen. Oh,
0: god. Teleurstelling
1: is geen reden. Hij zegt dat.
0: En Sojan, ik wens je fijne dag.
1: Dat is die best.
0: Hoi.

En dat is dan toegevoegd aan de vinyl top 5. People are people. En die heeft in die 6 jaar dat we dit lijstje nu behandelen er nog nooit in gestaan. Nou, dat ging dan wel ten koste van Prince en Diamonds and Pearls. Nou, heb jij eens een keer wat voor die top 5? Stuur het in. Dan mag je jouw plaats binnenkort plaatsen in de top 5. Je kunt het doen via de gratis app 0580 1143 999. Nou, Hessel Jan, die heeft denk ik die meneer overgehaald om van Sky Radio af te gaan. Dan moeten we even een plaat draaien die typisch past bij Sky Radio.

0: Polydot.
1: De Vossenjacht.
0: En Love Me Just A Little Bit More. We gaan zometeen even de Vossenjacht spelen. Klein fragmentje op de band. Als jij denkt te weten welke plaat dat is, mag je dat even laten weten. Dan val je misschien wel in de prijzen. Je kunt jouw oplossing insturen naar 085 1143 999. Het gaat om dit fragmentje.
1: De Vossenjacht.
2: I love you.
0: En ik zie er meerdere keren één plaat tussen staan. Die is het zeker niet. Ga ik even noemen. Chris Jones. En Slave to the Rhythm. Ik snap hem wel, maar dat is niet de juiste. Welke plaat is het wel? 085 1143 999.
1: De Vossenjacht.
2: I love you.
3: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.

0: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
1: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
2: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmer Kompaskum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmer Kompaskum. Hubo helpt.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
7: Carparts Oldambt. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsoldambt.nl.
8: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
9: We zijn in twist bij Meubel Kuipers, net over de grens bij Nieuw-Schonebeek. En daar is de aanval op de eerste banken. Maar ze lopen door, naar het tweede voetbalveld zelfs. En ja hoor, ook naar het derde veld. Ho, ho, ho. Dan krijg je toch met supergoedkope eerste en tweede keus meubels en matrassen op 20.000 vierkante meter. Dan ga je wel naar Meubel Kuipers.
10: Brillenglazen.com. Je bril zit nog goed, maar je ziet niet meer scherp. Waarom een nieuwe bril kopen als je alleen nieuwe glazen nodig hebt? Bij brillenglazen.com vervang je eenvoudig je glazen gewoon online. En ja, dat is vaak een stuk voordeliger dan bij de opticien. Brillenglazen.com. Nieuwe glazen. Eigen montuur.
11: Zo hé, mooie tuinkamer. Kost zeker wel een beetje.
12: Inderdaad, een beetje.
11: Wat bedoel jij met een beetje?
12: Nou, bij Inthout Sierconstructies zijn tuinkamers super voordelig. En eigenlijk hebben ze alles voor hun vier seizoenen buitenleven. Veranda's, carport, zonwering, schuttingen.
11: Inthout Sierconstructies in Nieuwe Pekela. Nou, ik ben wel een beetje jaloers hoor.
12: Kijk zelf dan eens op sierconstructies.nl.
13: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
14: Koekoe.
15: De Lulu.
14: Gek.
13: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
16: Ik dacht, vloerverwarming? Nah, dat wordt een hoop geregeld, laat maar. Maar dat viel even mee. Van montage tot afwerking, Temme en Koop fixt alles super strak en super snel. En dankzij de vakmensen van Temme en Koop hebben wij nu heerlijk warme voeten. Dus geef je huis de upgrade die het verdient. Temme en Koopgroep.nl.
17: Smint.
18: Valt je iets op aan mij?
17: Nieuwe jas?
18: Nee.
17: Nieuwe schoenen?
18: Nee.
17: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
19: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
20: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken. Zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Dia. Licht, geluid en beeldassen. Verkoop en verhuur van licht, geluids en beeldapparatuur voor elk evenement, feest of presentatie. Dia Assen. Samen maken we er iets moois van. Surf voor perfect licht, geluid en beeld naar dialgb.nl.
22: G
14: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
15: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
18: Mobile Car Solutions. Het adres voor car audio, navigatie, trekhaken, cruise control en meer. Kijk voor meer informatie op mobilecarsolutions.nl.
22: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerdum. Timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S.
23: Hey Niels.
24: Hey Mooi.
23: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
24: Klopt.
23: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
24: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
23: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
24: Zeker te weten.
23: En kijk op nieuwslubbers.nl.
25: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
26: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Budgetbeheer Eems Delta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer-Eems-Delta.nl.
27: Vandaag is er een mix van zon, wolken en ook een paar buien. Vooral vanmiddag trekken er buien van west naar oost over het land. Het wordt zo'n 19 graden aan zee tot 22 graden in het zuidoosten. Vanavond neemt vanuit het noordwesten de regen toe aan de kust en rond het IJsselmeer kan die aantrekken tot windkracht 6.

0: sinds haar overlijden toch even regelmatig een plaatje van Dolly Parton op de radio bij ons. Jolene in dit geval. En daarvoor hadden wij nog Earth, Wind & Fire, Fantasy, ook lekker jaren 70. En Eagles ook, jaren 70. One of These Nights. We gaan even schakelen. We gaan even schakelen met het land van Sinterklaas. Jan Giethoorn, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Goedemorgen. Jij woont in Spanje.
1: Woon in Spanje, ja. Ja. Inderdaad.
0: Hoe lang al?
1: Een 4 jaar.
0: Oh, wat lekker, man.
1: Ja, het is inderdaad heerlijk. Ik kan het iedereen aanraden.
0: Ja, wat maakt het zo leuk behalve de zon?
1: Nou, het is de cultuur, de omgeving, de mensen, het eten, het drinken. Nou, het is het plaatje is eigenlijk wel helemaal compleet.
0: Ja, en waar zit je in Spanje dan? Waar woon je?
1: Wij wonen aan het uiteinde van de rivier de Ebro.
0: De Ebro. Oké, en hoe heet dat plaatsje?
1: En het plaatsje heet Tortosa.
0: Tortosa. Oké.
1: Okay. Pas op.
0: Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Maar dat is niet echt aan de kust.
1: Nee. Het is een kwartiertje rijden van de kust.
0: Ja, en is een woning nou een kwartiertje rijden? Ja, en ik zie het nu. Ik ben er al even aan het kijken. Maar zijn de huizen daar een beetje betaalbaar dan?
1: Toen nog wel, toen ik het kocht.
0: Oh, dat is in die 4 jaar tijd wel veranderd.
1: Ja, dat is inderdaad wel veranderd. Je ziet hier ook wel, dat lees je ook wel, dat bijna 80% van de woningen die hier te koop staan, wordt vaak gekocht door de buitenlanders. Ja. Omdat de Spanjaarden zelf niet meer kunnen betalen.
0: Nee, en wat betaal je zo voor een vrijstaand huisje? Wel of niet met zwembad?
1: Ja, dat is heel verschillend. Dat kan, kijk, je kunt een ruïne kopen voor 30.000 euro en daarentegen kun je ook een heel mooi grote finca kopen met een villa erop voor 560.000 euro. Er zit zo'n range in. Maar ja. Voor een beetje, ik denk voor een beetje, nou, voor 80 tot 100.000 euro, dan heb je wel een heel mooi huis, hoor.
0: Oké, 100.000 euro, daar kom je al een eind mee. Oké, maar ik lees wel wat cowboyverhalen dat de Belastingdienst een beetje voorzien heeft op buitenlanders in Spanje.
1: Ja, maar goed, ik denk dat ze het in Nederland ook wel op ons voorzien hebben.
0: Ja, dat is ook zo, ja. Dat is ook zo.
1: Nee, maar, dus dat zal niet veel aan veranderen.
0: Nee, maar dan zit je ver van je familie vandaan, regelmatig terug naar Nederland dan?
1: Nee. Ik ga niet terug naar Nederland. Alleen voor ten hoogste noodzakelijk ga ik terug naar Nederland. En ik heb familie hier wonen. Mijn broer woont hier ook.
0: Oh ja, dan is het lekker op de hoek. Oké. Nou, ondertussen wel, hou je wat Nederlands in huis, want je luistert Simone FM, dat doet me deugd.
1: Ja.
0: Oké, ja, dat doet me deugd, Jan. Hey, en jij meldt je voor de Vosjacht, jij denkt het te weten.
1: Ja, dat, eigenlijk was het wel een eitje, Bert, hoor.
0: Nou, ik zie echt heel veel foute oplossingen voorbij komen, dus jij kunt wel
1: ik hoorde al wat, iets met Grace Jones, dan denk ik ook van, ja, jij zei van, nou ja, ik kan mij dat wel beïndenken, maar ja, ik zag hem niet, ik zag hem eerlijk gezegd niet.
0: Nee, oké, het gaat om dit fragmentje.
2: De Vossenjacht. De Vossenjacht.
0: Nou, wat is het dan wel volgens jou?
1: Het is Simply Red with Something Got Me Started.
2: De Vos is los. Is los. Vossenjacht.
3: Got me started. You know that I will love you.
0: Ja, dat is hem.
1: Ja, helemaal.
0: Helemaal. Jan Giethoorn, we gaan een t-shirt sturen naar Spanje.
1: Goed, top.
0: Ja,
1: man.
0: In jouw maat, dus het komt allemaal voor de bakker.
1: Gaan we doen, Ben.
0: Ik wens je heel veel plezier daar onder de zon.
1: Ik wens jullie nog heel veel plezier daar in Nederland.
0: Dankjewel. Dag Joop.
1: Oké, Bert. Hoi.
0: De Vossenjacht voor vanmorgen. Dit is de oplossing. Something got me started. Hier is Simply Red. Something.

0: Het is de oplossing van de vosjacht vanmorgen. Something Got Me Started van Simply Red. Nou, dat was hem alweer voor vandaag. Blijf luisteren, er komt heel veel lekkere muziek voorbij. Om 4 uur hebben we Herman Schoonmaker weer met zijn middagshow. En morgen vroeg, dan ben ik er weer. En heb je wat leuks voor die uitzending van morgen vroeg? Stuur het in, dan ga ik het vanmiddag opzoeken op vinyl. En mogelijk hoor je het dan morgen voorbij komen. Ik wens je nog een hele fijne woensdag en tot morgen.
1: De Vos is Los werd mede mogelijk gemaakt door de Graankorrel Oude Pekela. Voor dier, tuin en hengelsport. Graankorrel.nl. Timmerbedrijf Jan Bos. Bouw aan de toekomst. Timmerbedrijf Janbos.nl. En Zwaagstra Sierbestrating Hogeveen. De wereld aan sierbestrating. Zwaagstra.nl.
2: Op zoek naar LP's of singles? Bij Renew Records hebben we meer dan 28.000 platen op voorraad. Van ABBA tot Zappa. Benieuwd? Ga snel naar renewrecords.nl, waar passie muziek wordt.
3: Bulscher Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Bulscher Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Bulscher Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-bulscher.de.
4: Je badkamer volledig en vakkundig renoveren met 5 jaar garantie? Kijk op slachterinstallatie.nl.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Ook voor warmtepompen, cv-ketels, airco's en thuisaccu's ga je naar slachterinstallatie.nl.
7: Momentum. Al meer dan 10 jaar het vertrouwde adres voor het repareren van uw horloges, gouden en zilveren sieraden. En Juwelier Momentum is ook het adres voor een mooie blijvende herinnering. Zoals sieraden naar eigen ontwerp, trouwringen en herinneringssieraden. U bent van harte welkom om u te laten inspireren en adviseren naar onze uitgebreide collectie. Eurostate 4 in Stadskanaal tegenover de HEMA.
8: Kopen of verkopen? Dat doe je niet zomaar. Bij regiomakelaar Stadskanaal doen we het beter, persoonlijker en slimmer. Een betrouwbaar makelaarskantoor in de regio waar jouw wensen centraal staan. Vraag vandaag nog een gratis waardebepaling of adviesgesprek aan. Kijk voor meer informatie op regiomakelaar.eu.
9: Nieuw en gebruikte koelkasten, wasmachines, beeldschermen en andere apparatuur. En dat voor belachelijk lage prijzen. Kom naar Nieuw en Bijna Nieuw aan de Atoomweg in Groningen.
10: Een keuken koop je niet iedere dag. Kies daarom voor de ervaring, kwaliteit en vakkennis van Klassen Keukens. In de showroom ontdek je complete keukenopstellingen van hoge kwaliteit en een keur aan stenen werkbladen. En bekijk jouw nieuwe keukenplan heel handig met VR-bril. Klassen Keukens vind je in Emspark Lea, Duitsland en op klassenkeukens.nl.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
16: Alles in één keer kloor.
17: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
18: Oh, nu al zin in zaterdag.
17: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
19: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de Graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De Graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl. Voor dier en tuin.
11: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
21: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
22: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
23: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
24: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
25: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
26: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
27: Nieuwe veranda nodig? Terpstrazonwering.nl.
28: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
29: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 12 uur.
30: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, waardoor het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. De advocaten van de voortvluchtige drugsverdachte Bolle Jos zeggen dat hij niets te maken heeft met de schietpartij in Overasselt. Daarbij kwam een 51-jarige man om het leven en raakten twee agenten gewond. De politie hield 34 verdachten aan. De naam van Bolle Jos werd kort na de schietpartij in verschillende media genoemd als mogelijk betrokkenen. De Europese Centrale Bank verhoogt volgende week waarschijnlijk opnieuw de rente in de eurozone. Volgens de Duitse Centrale Bank-president Nagel is die kans ruim 95%. Inflatie steeg in augustus naar 3,3%. Of er na volgende week nog meer renteverhogingen volgen, blijft volgens hem onzeker. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië kampen opnieuw met een hittegolf. Weerdiensten hebben voor grote delen van Portugal code geel afgegeven vanwege temperaturen die ruim boven de 30 graden uitkomen. In Spanje wordt het lokaal zelfs 42 graden en vrijdag nog warmer. Ook in Zuid-Duitsland lopen de temperaturen de komende dagen flink op. Het geweld tussen de Verenigde Staten en Iran is vannacht opnieuw opgeleid. Het Amerikaanse leger heeft doelen van de Iraanse revolutionaire garde aangevallen. Als reactie hierop heeft Iran Amerikaanse bases in de regio onder vuur genomen. Deze wederzijdse aanvallen betekenen een forse escalatie na een periode van meerdere weken waarin het betrekkelijk rustig was in de Golfregio. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Sommige auto's vragen om meer aandacht, omdat techniek complex is en problemen niet altijd eenvoudig. Autobedrijf Veenstra helpt bij lastige motorstoringen, revisie en tuning. Met ervaring in onder andere BMW en andere kwaliteitsmerken. En natuurlijk ook voor onderhoud en APK. Autobedrijf Veenstra in Emmen. Specialistische zorg voor auto's die meer vragen.
2: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl.
3: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
4: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
5: Stap binnen in een wereld van pure luxe. Bij RTO Exclusive in Stadskanaal vind je exclusieve wagens waarvan het hart van iedere autoliefhebber sneller klopt. Ga naar rtoautoservice.nl en vind jouw droomauto.
6: Simone FM.

0: jaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
1: Bob, Zinnemuren, twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsig en Gastrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandsavond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Emert. Kaarten, bokpopzinnenburen.nl.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
3: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. Mulders Meubeldorp. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriescheló. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
4: Meubeldorp. Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: Zo.
7: Wat een geld.
8: 18.000, potverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Rhede smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten. Of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Rhede. Net over de grens bij Bellingwolde.
10: Ook zo tabak van die hoge prijzen in Nederland? Kom supergoedkoop tanken en shoppen bij Avia Tankstation Gottschalk in Duitsland. En was dan ook meteen je auto, camper of busje in de grote nieuwe wasstraat. Of een van de moderne wasboxen. Dus rij naar Avia Tankstation Gottschalk in Rhede. Net over de grens bij Bellingwolde. Nu, extra lage brandstofprijzen.
11: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
12: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Groot ingekocht, groot voordeel.
15: Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
16: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht.

0: app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Bij Dakpan Vernieuwing van Dijk werken we op topniveau. Tja, letterlijk. Daarom zoeken we versterking. Ben jij werkvoorbereider, calculator, montagemedewerker of werkplaatstimmerman? Kom werken in een gezellig team en kies voor volop werk en toekomst. Kijk snel op dakpanvernieuwingvandijk.nl en solliciteer.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis. Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
5: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
4: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
6: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.

0: Naar welk autobedrijf ik altijd ga?
1: Ambergen natuurlijk.
0: Autobedrijf Ambergen is niet alleen een carselectiedealer, maar ook erkend Opel-reparateur in Noordoost-Groningen. Alle occasions zijn rijklaar geprijsd, dus je weet meteen waar je aan toe bent. Ze zijn al 20 jaar een begrip in de regio. Kijk op autobedrijfambergen.nl.
2: Speciaal kraanwerk, Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. Freddypertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
2: Sportlife. Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Groot ingekocht, groot voordeel.
6: Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Een verbouwing begint niet met slopen. Je begint met Flori, want alleen de professionals weten hoe dat veilig moet. Dus asbest, chroomzes of een andere gevaarlijke stof in dak of gebouw. De vakmensen van Flori saneren veilig en secuur. Zo kan jouw project straks verantwoord verder. Ontzorging is ons dak. Vak, ga naar flori.nl.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
12: Coco.
11: De Lulu.
12: Gek.
11: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt. Lach eens naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: B-Snip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.bsniperkotechniek.nl.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Hallo, hallo, hallo. Je Autohaus Tieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-tieben.de.
12: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 1 uur.
18: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie, die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. Arbodienst ArboUnie verwacht deze maand een sterke stijging van het aantal ziekmeldingen. Uit onderzoek blijkt dat er in september gemiddeld 69% meer ziekmeldingen zijn dan in augustus. Dat komt volgens de Arbodienst door toenemende werkdruk en meer verkoudheid en griep. De meeste ziekmeldingen tijdens deze maand duren korter dan een week. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, waardoor het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. De advocaten van de voortvluchtige drugsverdachte Bolle Jos zeggen dat hij niets te maken heeft met de schietpartij in Overasselt. Daarbij kwam een 51-jarige man om het leven en raakten twee agenten gewond. De politie hield 34 verdachten aan. De naam van Bolle Jos werd kort na de schietpartij in verschillende media genoemd als mogelijk betrokkenen. De Europese Centrale Bank verhoogt volgende week waarschijnlijk opnieuw de rente in de eurozone. Volgens de Duitse Centrale Bank-president Nagel is die kans ruim 95%. Inflatie steeg in augustus naar 3,3%. Of er na volgende week nog meer renteverhogingen volgen, blijft volgens hem onzeker. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
20: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
21: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
22: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
23: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar de rioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. De rioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
24: Bent u in de financiële problemen gekomen en zoekt u hulp om uw financiën op orde te krijgen? Neem dan eens contact op met Budgetbeheer Eems Delta. Samen en met persoonlijke begeleiding zoeken wij naar een blijvende oplossing. Want u hoeft het niet alleen te doen. Kijk voor de contactgegevens op budgetbeheereemsdelta.nl. Budgetbeheer Eems Delta. Voor een financieel stabiel leven.
25: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Nieuwe auto? Ga naar autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
2: Een heerlijk gevoel. Wow, een mooie auto is ons doel.
1: Service met een glimlach.
2: Onder één dak. Tjeerdsma biedt het met gemak.
1: Autobedrijf Tjeerdsma.nl.
3: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
1: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van autobedrijf Tjeerdsma.
2: Onder één dak. Tjeerdsma biedt het met gemak.
1: Autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
0: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
4: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
4: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
4: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
6: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
7: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online.
8: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Vodafone.
11: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
12: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle Durkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Zwemmen moet een plezier zijn. Veiligheid boven alles. En professionele begeleiding.
14: En daarom mag ik voor zwemles naar Zwemschool Henny de Groot.
13: Inderdaad. Het is voor jong en oud, voor iedereen. In Zwembad Villa Park Weddermeer in Wedde geeft Zwemschool Henny de Groot privézwemlessen, therapiezwemmen, aquajoggen, 50 fit en ouder- en kindzwemmen. Kijk voor meer info op zwemschoolhennydegroot.nl. Zwemschool Henny de Groot. Veiligheid, plezier en professionele begeleiding.
15: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Zwemschool Henny de Groot zit nu ook in Finsterwolde bij MFC de Hardenberg. Veilig zwemmen leer je bij Henny de Groot. Zwemschool Henny de Groot.nl.

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
1: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor 50 euro en kruidvat knijpfruitjes 10 voor 7 euro.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Gewoon werken, goed verdienen. Het meest betrokken uitzendbureau van het Noorden. HS Werkt regelt werk dat klopt. Duidelijke afspraken, op tijd betaald. Tijdelijk of met uitzicht op vast. HS Werkt. Niet moeilijk, gewoon goed. Bekijk onze vacatures op hswerkt.nl.
8: Bij Kugentreff Stadskanaal ontdek je Duitse topkwaliteit gewoon om de hoek. Stijlvolle keukens, bekende merken en scherpe prijzen. Of je nu houdt van modern, landelijk of tijdloos, kom gezellig langs in onze vernieuwde showroom en laat je inspireren. Kugentreff Stadskanaal, de mooiste Duitse keukens, gewoon in Stadskanaal.
7: Bijverdienen of vakantiewerk? Kijk op hswerkt.nl of kom langs.
9: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
10: Ja, dacht ik ook al.
9: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
10: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
9: Ketelservicenoord.nl.
10: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
9: Zo is dat.
11: Bokpop, Zinnenburen, twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Lastig en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollands Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Emert. Kaarten, bokpopzinnenburen.nl.
12: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
13: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
14: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
15: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmer-Compascum vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmer-Compascum. Hubo helpt.
17: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
18: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
19: Leijenberg, die van die garagedeuren.
20: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
19: Juist ja.
21: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
3: brillenglazen.com. Je bril zit nog goed, maar je ziet niet meer scherp. Waarom een nieuwe bril kopen als je alleen nieuwe glazen nodig hebt? Bij brillenglazen.com vervang je eenvoudig je glazen gewoon online. En ja, dat is vaak een stuk voordeliger dan bij de opticien. Brillenglazen.com. Nieuwe glazen. Eigen montuur.
21: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op.
22: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
23: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
24: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
25: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
26: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 2 uur.
27: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nuweiba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Overasselt is vannacht opnieuw een verdachte aangehouden na de schietpartij van maandag. Daarmee komt het aantal aangehouden verdachten op 35. Bij het incident werd een 51-jarige man doodgeschoten en raakten 2 agenten zwaar gewond. De politie nam ook meerdere wapens en voertuigen in beslag. De betrokkenheid van de verdachten wordt onderzocht. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie, die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. Arbodienst ArboUnie verwacht deze maand een sterke stijging van het aantal ziekmeldingen. Uit onderzoek blijkt dat er in september gemiddeld 69% meer ziekmeldingen zijn dan in augustus. Dat komt volgens de Arbodienst door toenemende werkdruk en meer verkoudheid en griep. De meeste ziekmeldingen tijdens deze maand duren korter dan een week. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, waardoor het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting, en het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
28: Wil jij bijdragen aan goed en veilig wonen? Als servicemedewerker installatie bij woningcorporatie Acanthus repareer en onderhoud je gas, water en elektrische installaties. Werk wat ertoe doet. Iets voor jou? Kijk op acanthus.nl.
29: Het onderhoud aan uw auto kan veel goedkoper.
30: Hoesje Autoservice in Stadskanaal is een vakkundig autobedrijf waar kwaliteit, maar ook de prijs, hoog in het vaandel staat. U kunt het recht voor airco-service, bandenservice, storingen uitlezen, autoruitschade en natuurlijk ook gewoon het onderhoud van uw auto. Hoesje Autoservice is gespecialiseerd in Volkswagen, Audi, Seat en Skoda. Kijk ook eens op hoesjeautoservice.nl of bel voor een afspraak. Hoesje Autoservice aan de Tinnengieter in Stadskanaal.
29: De hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
31: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
32: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt,
0: ga je naar Bijchon in Drouwen-Lermond.
1: Je vindt jouw stijl bij Bijchon.
2: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
4: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag, dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
5: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Hallo, hallo Holland! Je Autohaus Thieben! Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper! Autohaus Thieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid, gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Thieben, net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-thieben.de.
7: Flori Infragroep. Infravakmanschap sinds 1979. Wij groeien en zoeken stratenmakers, grondwerkers en machinisten voor mooie langdurige infraprojecten in Nederland en Duitsland. Werken bij een sterk familiebedrijf waar alles goed geregeld is? Kijk op werkenbijfloriinfra.nl.
8: Simone FM.

0: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
1: De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil je één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.
2: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
4: Fun shoppen? Outlet Store Budgetmarkt heeft ruim 2000 vierkante meter outletartikelen. Van wonen tot tuin en van speelgoed tot huishoud. Voordelig struinen met kortingen tot wel 50%. En kamer- en tuinplanten, 3 voor 5 euro. Outlet Store Budgetmarkt, Onlandweg Tinalo en op budgetmarkt.shop. Vind meer, betaal minder.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Nu bij Outlet Store Budgetmarkt Tinalo. Nieuwe stoffen op rol. Meer dan 3000 kleuren en patronen voor maar 5 euro per meter. Outlet Store Budgetmarkt. Vind meer, betaal minder.
6: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
10: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koutabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
11: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
12: Waar ga je naartoe voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Efting Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eftingtechniek.nl.
13: Maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen.
14: Mulders Meubeldorp.
13: En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriescheló. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
14: Mulders Meubeldorp.
15: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdees en Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
16: Hey, do you suck? Or do you chill your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
17: Sportlife. Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
18: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
19: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
20: Op zoek naar kunststofkozijnen die je huis energiezuiniger, comfortabeler en vooral stijlvoller maken? Bij Vika Kunststof hebben we alles wat je nodig hebt. Van kunststofkozijnen tot schuifpuien en deuren. Het voordeel is ook dat Vika Kunststof een eigen productieafdeling heeft. En eigen montageteams om zo altijd de beste kwaliteit te leveren. Kijk op vikakunststof.nl of bezoek onze moderne showroom in Winschoten.

0: bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het Noorden.
1: Hey Niels.
2: Hey Mooi.
1: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
2: Klopt.
1: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
2: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
1: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
2: Zeker te weten.
1: En kijk op nieuwslubbers.nl.
0: Reer breekt door. Echt door alle puin. Op locatie gebroken. Gecertificeerd en inclusief vergunning. Kijk op reer.nl.
3: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
4: nee.
3: Proteïneshakes.
2: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
3: Milner.
6: Met Volkersreizen ontdek je de mooiste bestemmingen. Stap in voor leuke dagtochten, meerdaagse reizen, zelfs naar het buitenland. Volledig verzorgd. Reis ontspannen in een comfortabele touringcar met altijd een opstapplaats in de buurt. Ontdek nieuwe bestemmingen samen met Volkersreizen. Boek nu op volkersreizen.nl.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
8: Ventas voordeel. Klik en plak PVC op voorraad. En natuurlijk traprenovatie en montage. Kom snel langs bij Ventas voordeel in Stadskanaal.
7: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
9: Ik zing als ik grondzuig.
10: Kunt u er niet bij?
9: Alleen als ik grondzuig.
10: Van der Vlier zuigt het.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Ik dacht, vloerverwarming? Nah, dat wordt een hoop geregeld, laat maar. Maar dat viel even mee. Van montage tot afwerking, Temme en Koop fixt alles super strak en super snel. En dankzij de vakmensen van Temme en Koop hebben wij nu heerlijk warme voeten. Dus geef je huis de upgrade die het verdient. Temmeenkoopgroep.nl.
6: Ik ben zo blij met mijn nieuwe keuken. Gekocht bij keukenboerderij Roswinkel. Waarom? Ze leveren topkwaliteit en vakmanschap tegen een betaalbare prijs. De service is uitstekend, ze denken met je mee en je hoeft niets aan te betalen. Ja, ik ben blij met de keukenboerderij. Keukenboerderij Roswinkel. Al 40 jaar passie voor keukens. Kijk op keukenboerderij.nl.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu. Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 3 uur.
11: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n €3 kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar €3 per liter kan stuwen. Tussen maart en augustus heeft de Nederlandse bank 86 ton goud vanuit de Verenigde Staten en Canada naar Londen verplaatst, omdat goud daar sneller verkoopbaar is tijdens crisis. De verplaatsing volgt op eerdere zorgen van DNB over de verslechterde relatie met de Verenigde Staten sinds Trumps terugkeer. Er is ook ruim 27 ton overgebracht naar Zeist. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nuweiba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Overasselt is vannacht opnieuw een verdachte aangehouden na de schietpartij van maandag. Daarmee komt het aantal aangehouden verdachten op 35. Bij het incident werd een 51-jarige man doodgeschoten en raakten 2 agenten zwaar gewond. De politie nam ook meerdere wapens en voertuigen in beslag. De betrokkenheid van de verdachten wordt onderzocht. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie, die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting en het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
12: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen-Aumont.
13: Je vindt jouw stijl bij Bijson.
14: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
15: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkent installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
16: Op zoek naar een robotmaaier of advies? Evertstuinmachines.nl.
17: Dia, licht, geluid en beeldassen. Verkoop en verhuur van licht, geluids- en beeldapparatuur voor elk evenement, feest of presentatie. Dia Assen, samen maken we er iets moois van. Surf voor perfect licht, geluid en beeld naar dialgb.nl.
18: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
19: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
20: Gritter Chalets en Staakcaravans.
19: Kijk op grittercaravans.nl.
21: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
22: Snel van A naar B. Met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijen Couriers.nl. Savernijen, die rijden.

0: baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: VZN Voegwerken. Ascha en Aander. VZN-voegwerken.nl.
3: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog Hako de Blauw en dat bleef zo. We de domers hebben we ook. Norvie jeans en de oetverkoop. Nou, 2 stuks voor maar €69.
4: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Venemold.
5: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. De Velde, buitengewoon goed.
4: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Venemold.
0: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
6: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservice Noord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
6: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservice Noord.nl.
6: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
7: We zijn in twist bij Meubel Kuipers, net over de grens bij Nieuw-Schonebeek. En daar is de aanval op de eerste banken. Maar ze lopen door, naar het tweede voetbalveld zelfs. En ja hoor, ook naar het derde veld. Ho, ho, ho. Dan krijg je toch met supergoedkope eerste en tweede keus meubels en matrassen op 20.000 vierkante meter. Dan ga je wel naar Meubel Kuipers.
8: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62.

0: Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: Nog 309.000.
3: Oké. Elektrisch en garantie?
4: 7 stuur.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Een keuken koop je niet iedere dag. Kies daarom voor de ervaring, kwaliteit en vakkennis van Klassenkeukens. In de showroom ontdek je complete keukenopstellingen van hoge kwaliteit en een keur aan stenen werkbladen. En bekijk jouw nieuwe keukenplan heel handig met VR-bril. Klassenkeukens vind je in Emspark Lea, Duitsland en op klassenkeukens.nl.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
10: Bij Dakpanvernieuwing van Dijk werken we op topniveau. Tja, letterlijk. Daarom zoeken we versterking. Ben jij werkvoorbereider, calculator, montagemedewerker of werkplaatstimmerman? Kom werken in een gezellig team en kies voor volop werk en toekomst. Kijk snel op dakpanvernieuwingvandijk.nl en solliciteer.
11: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
12: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.

0: bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient.

0: service met een glimlach.
1: Onder één dak, Tjeerdsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjeerdsma.nl.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Was je auto nu vanaf €10 in de vernieuwde wasstraat van autobedrijf Tjeerdsma.
1: Onder één dak, Tjeerdsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
4: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
5: Zullen te veel? Jokazon.nl, al meer dan 40 jaar zonwin en rolloen.
6: Hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen.
7: Mulders Meubeldorp.
6: En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgeloo. Kijk op

0: Bankverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Rhede smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Rhede. Net over de grens bij Bellingwolde.
2: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
3: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Ecokeukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Ecokeukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
4: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking. Ik kan

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: 12 jaar lang warmte en warm water voor een vastlaag maandbedrag. Uw portemonnee lacht ook met Bituur. Want dan heeft u zekerheid van onze 24-uur service en altijd een cv-ketel die past binnen uw situatie. Ga voor zekerheid en kies voor een cv-ketel van Bituur.nl. Onderdeel van Becker Installatietechniek.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 4 uur.
8: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Duitse autoriteiten hebben twee verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De twee verdachten, een man met een Lets paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. ZonMW, een organisatie die zich richt op zorgonderzoek en medische wetenschappen, pleit voor effectiever beleid tegen hitte. Vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen en jonge kinderen. De kennis die er is, wordt volgens de organisatie nog onvoldoende toegepast. Ze wil dat hittebestrijding beter wordt vastgelegd in beleid voor gezondheid, wonen en klimaat. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n 3 euro kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar 3 euro per liter kan stuwen. Tussen maart en augustus heeft de Nederlandse bank 86 ton goud vanuit de Verenigde Staten en Canada naar Londen verplaatst, omdat goud daar sneller verkoopbaar is tijdens crisis. De verplaatsing volgt op eerdere zorgen van DNB over de verslechterde relatie met de Verenigde Staten sinds Trumps terugkeer. Er is ook ruim 27 ton overgebracht naar Zeist. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nuweiba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
9: Goedemiddag, je bent bij de middagshow op Simone FM. Eén file voor je die opvalt op de A325 Nijmegen richting het knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Westervoort staat 5 kilometer file, zorgt voor een vertraging van meer dan een uur. Er staat daar een kapotte auto en de linkerrijstrook is daar dicht.
7: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Laminaatwereld en Laminaat Groningen. Uw laminaat en PVC goedkoper dan de bouwmarkten. Laminaatwereld.nl.
10: Sommige auto's vragen om meer aandacht, omdat techniek complex is en problemen niet altijd eenvoudig. Autobedrijf Veenstra helpt bij lastige motorstoringen, revisie en tuning. Met ervaring in onder andere BMW en andere kwaliteitsmerken. En natuurlijk ook voor onderhoud en APK. Autobedrijf Veenstra in Emmen. Specialistische zorg voor auto's die meer vragen.
11: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
4: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar derioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. Derioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
12: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl.
13: Nieuwe rolluiken nodig? Terpstrazonwering.nl.
14: Verbouwingen laat je doen door de expert uit Weerden. Timmerbedrijf janbos.nl. Bos met dubbel S.
15: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
16: Zwaagstra, de wereldtuin Sierbestrating.
17: In Hogeveen.
18: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
19: Je vindt jouw stijl Bijson.
20: Nostalgiepalast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
21: Autozorgen? Heb je onderhoud of reparatie nodig? Of misschien wel een andere auto? RTO Autoservice is er voor je. In Stadskanaal en Valthermond. Maak nu eenvoudig online een afspraak in onze Bosch Carservice werkplaats. Op rtoautoservice.nl. RTO Autoservice. De specialist in betrouwbare occasions.
7: Hey Herman, wordt mede mogelijk gemaakt door cateringservice Paul Dekker uit Pijzen. Paul-Dekker.nl. Stevens Betontechniek uit Wildervank. Stevens-Betontechniek.nl. En Sterkwerkman.nl in Zevenhuizen. Voor geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Simone FM. Herman Schoonmaker.

de lights off. Dit is de middagshow op Simone FM. Goedemiddag, mijn naam is Herme. De week is door meer. Het is woensdag en dat is misschien wel een van de mooiere momenten van de week. En ja, eigenlijk was er nog een veel mooier moment deze week. Dat was namelijk gisteren. En dan kun je zeggen, ja, wat is er nou met die dinsdag? Nou, gisteren was het 1 september. Toen bestond de show precies een jaar. Hoeft er wel door iemand anders op geattendeerd worden vandaag. Dus nou ja, bij deze alsnog gefeliciteerd allemaal. 1 jaar lang Hey Herman op Simone FM. De show bestaat een jaar, nou een jaar en een dag dus eigenlijk. Tot 6 uur.

Young Love of the Common People. Het is de middagshow op Simone FM. En vandaag gaan we ook weer op zoek naar een plaat uit mijn favoriete decennium, namelijk de 90s. Ja, ja, ja, ja, ja.

op zoek en ik dacht van het weekend nog, kijk, ik kom door mijn optredens met Piraten Powerhouse door heel Nederland en dan valt mij gewoon één ding op. Kijk, vroeger, in de jaren 90 hadden wij een persoonwaardje jus, een biertje, of je had, wat was er nog meer, met, oh ja, beste 7-up en dat soort dingen. Tegenwoordig heb je allemaal, ja, ik ga die namen niet noemen, dan kom ik in de problemen, maar dan zeg maar vodka met oranje erdoor en dat zit dan in het blikje en dan loopt iedereen heel stoer mee te doen. Geef mij maar gewoon weer de jaren 90. Gewoon met zo'n drankje aan de bar. Gewoon en dan de volgende dag allemaal maagzuur van al de juderans die je opgedronken had. Och, wat was dat een mooie tijd. Mijn vraag aan jou. Wat is jouw herinnering aan de jaren 90? Welke plaat mag ik voor je draaien? En vertel ook even jouw herinnering erbij. 085 1143 999. Heb ik ondertussen deze van de Buckers voor je. Top to dap op Simone. Hey!

een van de sterren tijdens de beste zangers van Nederland een aantal jaren terug. Hendrik Jan Bukkers en tudadup, ik dans alleen met Oeh hier op Simone FM. En ik was op zoek naar jouw favoriete plaat uit de 90's. En ik vroeg ook, weet je, wat is jouw herinnering aan de jaren 90? En er komt een herinnering binnen van Erik. En die woont in Hoogeveen. Die zegt, Herman, mijn 90's herinnering is toch wel teletext. Elke dag de ochtend beginnen met pagina 101 voor het nieuws. En natuurlijk in het weekend pagina 818 voor de voetbaluitslagen. Ik moet je eerlijk bekennen, Erik. Ik weet niet of er meer mensen zijn die dit doen, maar ik ga nog steeds voor de voetbaluitslagen op mijn telefoon naar de app van Teletext op pagina 818. Ik zal wel oud worden, denk ik. Dat is nog steeds gewoon mijn plek voor de voetbaluitslagen en de tussenstanden. Jouw favoriete plaat uit de 90's, Erik. Daarvoor gaan we terug naar het jaar 1993. Hij zegt, wil je alsjeblieft wel even To Unlimited draaien met No Limits?

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
2: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.

0: terug. Aanhangcars heeft ongelooflijk veel aanhangers op voorraad voor echt ieder transport. Ze leveren topkwaliteit met topservice en ze zijn spotgoedkoop. Dus zoek niet langer, want jouw nieuwe aanhanger staat op aanhangcars.nl. De aanhangerspecialist. Kom naar de showroom in Kampen of check aanhangcars.nl.
1: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Nieuw en gebruikte koelkasten, wasmachines, beeldschermen en andere apparatuur. En dat voor belachelijk lage prijzen. Kom naar Nieuw en Bijna Nieuw aan de Atoomweg in Groningen.
8: Bob Zinnenmuren. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gastrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Emert. Kaarten, bokpopzinnenburen.nl.
9: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
10: Een huis kopen of verkopen? Dat doe je niet zomaar. Bij regiomakelaar Stadskanaal doen we het beter, persoonlijker en slimmer. Een betrouwbaar makelaarskantoor in de regio waar jouw wensen centraal staan. Vraag vandaag nog een gratis waardebepaling of adviesgesprek aan. Kijk voor meer informatie op regiomakelaar.eu.
11: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
12: Momentum, al meer dan 10 jaar het vertrouwde adres voor het repareren van uw horloges, gouden en zilveren sieraden. En Juwelier Momentum is ook het adres voor een mooie blijvende herinnering. Zoals sieraden naar eigen ontwerp, trouwringen en herinneringssieraden. U bent van harte welkom om u te laten inspireren en adviseren naar onze uitgebreide collectie. Eurostate 4 in Stadskanaal.

0: de vis en voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
1: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Wij werken met passie aan iedere auto die bij ons binnenkomt.
4: Kijk, dat is Erik de Vries van Automax Emmen. En dat hij trots is, dat hoor je. Want bij onderhoud, reparatie of een leaseauto zijn klanten van Automax maximaal tevreden.
3: Jaha, en daarom komen ze graag naar ons.
4: Eurorepar Carservice Specialist. AutomaxEmmen.nl.
5: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Oh ja, we zijn ook talentenspecialist voor de Peugeotrijder.
4: AutomaxEmmen.nl.
6: Groot ingekocht, groot voordeel.
7: Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Budgetbeheer Eems Delta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
9: Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden en opklaringen met vooral in het noordwesten geregeld regen. Morgen begint bewolkt en met af en toe

MC Micah G en DJ Sven. En de Holiday Rap op Simone FM. Oh, zo. Ja, we bestaan een jaar en één dag. Ja, niet Simone FM, dat bestaat al bijna 30 jaar, maar het programma Hey Hermen. Weet je wat mij dan leuk lijkt? Stuur even een verzoekje naar me toe. Gewoon random. Wat wil je graag horen? Gewoon als een soort van verjaardagscadeau van mij aan jou. Stuur het even naar 085 1143 999. Dit is Harry Styles.

0: werd er vanmorgen op gewezen. Hey Herman, je zit toch al inmiddels een jaar bij Simone? Ja, dat klopt inderdaad, ja. Ik was even terug aan het kijken. 1 september vorig jaar 2025 was de allereerste aflevering van Hey Herman op Simone FM. We zijn inmiddels een jaar verder. Ja, ik heb het met ongelooflijk veel plezier gedaan het afgelopen jaar. Dus ik denk van, nou, het is eigenlijk 1 jaar in 1 dag. Ik had driekwart jaar geleden, zelf een half jaar geleden, had ik gedacht van, nou weet je, die 1-jarige uitzending, daar moet je gewoon echt iets speciaals van maken. Nou, sorry, die hou je dan misschien een keer te goed. Als het 2 jaar is of zo, weet ik veel. Ik ga er gewoon een keer wat van maken. Maar goed, inmiddels 1 jaar in 1 dag. Hey Herman hier op Simone FM. En ik vroeg aan jou van, nou weet je, als we toch bezig zijn, heb ik een soort van geste aan jou. Zonder dat er een item is, mag je bij mij een plaatje aanvragen. En er komen allerlei leuke suggesties binnen, maar ook een audio-appje. Even kijken wat dit is, want het is nogal een bijzonder audio appje.
1: Hey Matty, goedemiddag. Ik ben groot fan van jouw programma op Q. Zou je voor mij Africa van Toto willen draaien? Groetjes, Sander.
0: Sander, wacht even. Ja, maar kijk, ik snap dit wel. Kijk, 1 jaar Hey Herman en ja, 1 jaar later wordt je programmanaam eigenlijk gekaapt door iemand van Q Music. Ja, we hebben te maken met een copycat. Nou, maar goed om te horen dat ze bij Q Music ook luisteren naar Simone FM. Laat ik het zo maar even zeggen. En Sander, laat je radio vooral op Simone. Ik snap de verwarring, hè? Ja, niet qua looks, maar wel gewoon qua talent of zo, weet ik. Voor jou in ieder geval, ja, ondanks dat je mijn naam verkeerd uitspreekt. Hey Herman, dat is het. Toto van Afrika voor Sander. Nou, hier is hij speciaal voor jou.

0: dit uur werd mede mogelijk gemaakt door cateringservice Paul Dekker uit Pijzen. Paul-Dekker.nl. Stevens Betontechniek uit Wildervank. Stevens-Betontechniek.nl. En Sterkwerkman.nl in Zevenhuizen. Voor geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA. Ah,
2: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Aanhanger nodig? Aanhangcars heeft ongelooflijk veel aanhangers op voorraad voor echt ieder transport. Ze leveren topkwaliteit met topservice en ze zijn spotgoedkoop. Dus zoek niet langer, want jouw nieuwe aanhanger staat op aanhangcars.nl. De aanhangerspecialist. Kom naar de showroom in Kampen of check aanhangcars.nl.
5: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
6: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
7: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
11: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
12: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
13: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie. Nieuw en gebruikt.

0: allonsbv.nl.
1: Zoek je een tuinkamer, veranda, carport, zonwering of schutting? Bij Inthout Sierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inthout Sierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar sierconstructies.nl. Inthout Sierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Bij Dakpan Vernieuwing van Dijk werken we op topniveau. Tja, letterlijk. Daarom zoeken we versterking. Ben jij werkvoorbereider, calculator, montagemedewerker of werkplaatstimmerman? Kom werken in een gezellig team en kies voor volop werk en toekomst. Kijk snel op dakpanvernieuwingvandijk.nl en solliciteer.
7: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
8: Bokpop, Zinnenmuren. 2 weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gastrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Emert. Kaarten. Bokpopzinnenburen.nl.
9: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. Mulders Meubeldorp. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
10: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 5 uur.
11: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. De advocaten van Richard K. krijgen meer tijd voor hun pleidooi in de Wijteveenzaak. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft de zitting uitgesteld omdat de advocaten eerst een nieuw getuigenverhoor willen verwerken. Op 5 oktober komt er een extra zittingsdag. Tegen K. is levenslang geëist vanwege de dubbele moord op zijn voormalige buren. Duitse autoriteiten hebben 2 verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De 2 verdachten, een man met een Lets paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. ZonMW, een organisatie die zich richt op zorgonderzoek en medische wetenschappen, pleit voor effectiever beleid tegen hitte. Vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen en jonge kinderen. De kennis die er is, wordt volgens de organisatie nog onvoldoende toegepast. Ze wil dat hittebestrijding beter wordt vastgelegd in beleid voor gezondheid, wonen en klimaat. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n 3 euro kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar 3 euro per liter kan stuwen. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Benzine die naar 3 euro per liter gaat. Ik laat er even op me inwerken. Nou, als je dan wel in de file staat, doe dan in ieder geval je motor even uit. Want er staat er eentje op de A35 Enschede richting Almelo tussen Enschede West en Delden. Daar sta je namelijk maar liefst 36 minuten stil.
10: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Laminaatwereld en Laminaat Groningen. Uw laminaat en PVC goedkoper dan de bouwmarkten. Laminaatwereld.nl.
12: Ik ben er helemaal klaar mee.
13: Nou, ik ook. Laten we een nieuw begin maken.
14: En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijnen laten doen door VLM-kozijnen.
12: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via VLMkozijn.nl.
15: VLM-kozijnen.
14: Kwaliteit die blijft.
16: Nieuwe banden nodig? Banden Groningen. Van personenwagens tot landbouwvoertuigen en vrachtwagens. Ook voor onderhoud en APK. Van personenwagens, bedrijfswagens en campers. Tijd voor de seizoenswissel? Wij regelen het. Een lekker band onderweg? Reken op onze 24/7 pechservice. Kom langs bij Banden Groningen aan de Koekshavenweg 8 in Groningen.
12: Ook zo klaar met lange levertijden.
14: VLM-kozijnen levert kunststofkozijnen voor ieder project zeer snel direct op locatie.
15: VLM-kozijnen.
14: Kwaliteit die blijft.
17: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
18: Hallo, hallo Holland! Je Autohaus Tieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rutenbrock. Check autohaus-tieben.de.
19: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens CAO en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
20: Je huis zegt wie je bent en Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek, Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
10: Hey Herman wordt mede mogelijk gemaakt door cateringservice Paul Dekker uit Pijzen. Paul-Dekker.nl. Stevens Betontechniek uit Wildervank. Stevens-Betontechniek.nl. En Sterkwerkman.nl in Zevenhuizen. Voor geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Simone FM. Herman Schoonmaker.

ik weet het met jou zit, maar ik hou echt van die countryplaat. Ik vind het echt zo fantastisch goed. Ja, Houston, Texas, Ellie Langley hier op Simone FM. Ja, het is tijd geworden, net even na vijf. Het is 4:15 om toch wel iets persoonlijks met jou te delen. Ik zit nu een jaar hier op de radio met Hey Hermen. En Matty Valk heeft inmiddels mijn showtitel gestolen. En na maanden van strubbelingen heb ik toch eigenlijk besloten om ergens mee te moeten stoppen. Want ik ben er gewoon eigenlijk wel klaar mee. Met mijn printer. Ja, met mijn printer. Niet schrikken, ik blijf gewoon bij Simone. Ik heb altijd ruzie met dat ding, joh, met die printers. Ach, en ik weet zeker dat ik echt niet de enige ben. Ik ben beginnen in dit jaar verhuisd. Ik heb het met je gedeeld. Ergens eind januari was het. Ik ben 300 meter verderop gewoond. Toen ik ging verhuizen, werkte alles gewoon perfect. Ik heb alles afgekoppeld, achter in de auto gezet. 300 meter verderop verhuisd. Dezelfde printer, alles hetzelfde. En wat denk je? Dat ding deed het niet meer, inderdaad. En ik heb echt werkelijk alles geprobeerd. Hè. Ik heb het niet direct opgegeven. Ik ben iemand die ik ga ervoor. Opnieuw geïnstalleerd, stekkers erin, stekkers eruit. Wifi opnieuw, wifi-codes gedeeld. Op een gegeven moment stond ik gewoon serieus tegen het ding te praten van... Wat is je probleem? Zeg alsjeblieft. Waarom print je niet? Alsof je wou zeggen, Herman, ja, ik kan gewoon niet zo goed tegen veranderingen. Ja, dat snap ik dan eigenlijk ook wel weer. Nou ja, vandaag ben ik er gewoon echt helemaal klaar mee. Ik heb een nieuwe printer gekocht. Maar dat ding beviel wel. Dus wat denk je? Ik heb precies dezelfde printer gekocht. Ik heb hem aangesloten. En wat denk je? Het werkt in één keer! Nee, het werkt in één keer! Och, man! Help! Nou ja, dat dus. Nou, die oude, die tief ik vanavond in de container. En ik ga verder met die nieuwe printer. Ach, wat een ellende.

0: praat om Marcia, Aerosmith en Crazy op Simone FM uit 94. En daarvoor Crazy Little Thing Called Love van Queen. En ik kreeg een leuke suggestie van de luisteraar. Die zegt van ja, Herman, die wordt allemaal crazy van die printers inderdaad. Ja, dat klopt inderdaad.
1: Dag,
0: hartstikke crazy word ik ervan. Ik heb dat ding gewoon in de container getiefd. Afscheid nemen van die printer. Zo simpel is het gewoon. De dagblad van vandaag. Nou, daarvoor neem ik je terug. Nee, naar het verhaal, jongens. Dat gaat echt helemaal ergens over. Nooit meegemaakt dit. Ik neem je even mee naar Canada. Ja, niet letterlijk, maar figuurlijk. Naar een enorm meer midden in de natuur. En daar gebeurde iets vreemds. Want op satellietbeelden was er ineens overnight, om even een Engels woord te gebruiken, spontaan ineens iets te zien wat volgens mensen daar echt niet kon. Gewoon, het hoorde er niet te zijn. Er was ineens namelijk een eiland te zien op een luchtfoto. Eerst dachten ze zelf dat, ja, dat kan gewoon niet echt zijn. Het is waarschijnlijk AI, ChatGPT of zo. Iemand houdt het voor de gek. Nee, maar het was echt. Op het water dreef daadwerkelijk iets gigantisch rond. 140 meter lang, 70 meter breed. Er stonden zelfs bomen op en gras, alles groeide er. Een spontaan eiland midden in het meer. En het leuke is nu, het is eigenlijk dat het heel stuk land waarschijnlijk van de oever is losgekomen. En nu is een soort eilandje door het Wilstonmeer drijft. En het wordt nog mooier, want op satellietbeelden was het eiland heel duidelijk te zien. En 2 weken later was hij ineens verdwenen. En inmiddels is het opnieuw gespot, maar waar het op precies ronddrijft is toch onduidelijk. Nou, dat vind ik toch prachtig. Gewoon een eiland dat ineens een keer spontaan, groter dan een voetbalveld, hè. Spontaan ronddrijft ergens in een meertje. Dus ik dacht vandaag, voor de dagplaats zoek ik daarom een nummer dat gaat over een eiland. Een island, op zijn Engels, hè. Dat is mijn allerbeste Engels. Vraag me niet om het op zijn Frans of het Duits te doen. Of het Duits is volgens mij ook bijna hetzelfde. In ieder geval een plaat die gaat over een eiland, over verdwijnen, verdwalen, over water. Of op een reis gaan, weet ik veel. Bedenk iets leuks, jij bent creatief, luister naar Simone FM, je houdt van goede muziek. En oké, ik heb er iets voor terug. Je krijgt van mij namelijk de eeuwige roem van de dagplaats van deze woensdag, de 2e september 1919, zegt hij. Jezus, Herman, 2026. Zo, dat zit er nog lekker diep in, hè? Die 1900 nog wat. Komt uit mijn drive-in show periode, denk ik. Je krijgt van mij de eer van de dagplaats van 2 september 2026... en een mooi pakket van Simone FM. Als jij een plaats kunt aandragen die gaat over een eiland, over water, over verdwijnen en dat soort dingen. 085-1143-999. Dit is Fleetwood Mac en Everywhere. Dit is de middagshow op Simone FM.

0: wat jij niet ziet. En het is... rood!
1: Autoschade? Gebeld, geregeld, Roggeveld. Autoschade Roggeveld biedt kwaliteitsherstel met 4 jaar garantie en vervangend vervoer. Kijk op roggeveld.nl of kom langs als dat nog gaat aan de Centuurbaan Noord 116A in Rode.
2: Nog 309.000.
3: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
4: 7 sturen.
3: Alcantara bekleding.
1: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
2: Kijk eens, gevonden.
1: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats. Gebeld, geregeld, Roggeveld. Aan de Centuurbaan Noord 116A in Rode.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja?
9: Echt serieus?
8: Zo.
9: Wat een geld.
8: 18.000, potverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
13: Ik ben zo blij met mijn nieuwe keuken. Gekocht bij keukenboerderij Roswinkel. Waarom? Ze leveren topkwaliteit en vakmanschap tegen een betaalbare prijs. De service is uitstekend. Ze denken met je mee en je hoeft niets aan te betalen. Ja, ik ben blij met de keukenboerderij. Keukenboerderij Roswinkel. Al 40 jaar passie voor keukens. Kijk op keukenboerderij.nl.
14: Echt lekker.
15: Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
16: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
17: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
18: Gratis bezorging.
19: Brillenglazen.com. Je bril zit nog goed, maar je ziet niet meer scherp. Waarom een nieuwe bril kopen als je alleen nieuwe glazen nodig hebt? Bij brillenglazen.com vervang je eenvoudig je glazen gewoon online. En ja... dat is vaak een stuk voordeliger dan bij de opticien. Brillenglazen.com. Nieuwe glazen. Eigen montuur.
20: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
21: Alles in één keer kloor.
22: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmer Kompaskoen vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmer Kompaskoen.
23: Hubo helpt. Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
24: Sportlife. Sportlife. Sportlife.
25: Jongens, eten!
26: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
27: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
28: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
29: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
30: nu
29: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
30: Nu halen, hè? Dus niet straks.
0: Hens van Voordeel.
1: Aldi.
2: Zoals met veel dingen in het leven moet de basis goed zijn. En daarom kies ik voor Hofman, de echte groenteman, in Veendam. Iedere dag kopen zij via verschillende kanalen de verste producten die er te krijgen zijn. En dat proef je. Bij Hofman, de echte groenteman, vind ik verse en lekkere producten. Probeer ook eens de maaltijden en salades. Nee, voor mij geen supermarktgroente meer. Maar de echte groenteman. Wim Hofman aan het Promenadepad in Veendam. Het verst en lekker vers.
29: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
29: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
0: Fans van Voordeel.
29: Aldi.
4: Sommige auto's vragen om meer aandacht. Omdat techniek complex is en problemen niet altijd eenvoudig. Autobedrijf Veenstra helpt bij lastige motorstoringen, revisie en tuning. Met ervaring in onder andere BMW en andere kwaliteitsmerken. En natuurlijk ook voor onderhoud en APK. Autobedrijf Veenstra in Emmen. Specialistische zorg voor auto's die meer vragen.
5: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer-eemsdelta.nl.
6: 5:30, het weerbericht op Simone FM. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden en opklaringen met vooral in het noordwesten geregeld regen. Morgen begint verwolkt, af en toe regen. Later blinkt plaatselijk de zon door. Het wordt morgenmiddag droog en 20 graden.

0: You Drive Me Crazy, Shaken Stevens in de middagshow op Simone FM. Er is ook wel een beetje een link met de dagblad van vandaag, want ik kan me voorstellen dat je daar crazy van wordt. Ja, een dagblad die gaat over een eiland dat er ineens is. En soms denk je van, nou weet je, het water zakt een beetje en dan komt er een stukje land boven. Nee. Er dreef ineens een gigantisch eiland rond van, nou ja, laten we zeggen, anderhalve voetbalveld in Canada in een meer. En het was er ineens. Het werd gespot door de satellietbeelden. En in één keer was hij ook weer weg. En nu drijft hij aan de andere kant van het meer. Dus het schijnt wel een groter meertje te zijn dan, nou ja, ik weet niet wat jij voor meer bij je in de buurt hebt. Bij mij valt het allemaal mee. Een zandzuiggat. Maar dit is echt wel een behoorlijk meer. En mijn vraag aan jou is, welke plaat past erbij? Een plaat over een eiland, over verdwijnen of over water, weet ik veel, op reis gaan. Maak er even iets leuks van. Misschien ben jij wel degene die in de prijzen valt vandaag voor het Simone FM verrassingspakket. En wat daarin zit, dat wordt iedere keer gevraagd. Ja, dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Dat is dus een verrassing, hè? Ja, maar het is wel de moeite waard, kan ik je vertellen. 085 1143 999. Als jij een leuke plaat hebt, die gaat over een eiland. Nou, je hebt ongeveer, kijk even naar de klok, een minuutje of 10 ongeveer. Dat nummer kun je ook gebruiken voor het laatste verzoekje. Hoef je niet te doen voor het kleine orkest, want die draak nu maakt nu voor jou. Over de muur.
1: Oh.

0: ik kan het niet zo snel helaas, maar... Chaka Khan en I Feel For You. Dit is Simone FM. Ik ben op zoek naar de dagblad van vragen. Het heeft alles te maken met een eiland dat er ineens was... en ook ineens weer weg was. Nou... Ik las het nieuws op internet en ik dacht, nou, dat is toch een leuk onderwerp voor de dagblad. En nou, ik had eigenlijk wel een hele kleine stiekem hoop dat we bij deze plaats zouden uitkomen. Want, nou ja, goed, soms, ik ben gewoon eerlijk met je, soms kies ik gewoon de onderwerpen dat ik denk van, nou, een beetje sturend. Hè? Maar ja, het is mijn programma, hè, dus ja. Want als ik een plaats zoek over een eiland en Dolly Parton is net overleden. Dan weet je wel waar ik hoop uit te komen. Nou, je bent het in elk geval met me eens, want er zijn echt onvoorstelbaar veel inzendingen voor deze plaat binnengekomen. Ik heb er eentje uitgekozen van Gerry uit Leeuwarden. En die schrijft aan mij, Herman, wat dacht je van een plaatje over een eiland? Het kan toch niet anders dat je bij Kenny Rogers en Dolly Parton uitkomt. Islands in the Stream.
1: Dagplaat.
0: Ja, dat ben ik helemaal met je eens, Gerry. Het is de laatste plaat voor deze woensdagmiddag. Kenny Rogers, Dolly Parton, Islands in the

0: Over een eiland zocht ik vandaag in de dagplaats. Ja, dan kom je hieruit natuurlijk. Kenny Rogers en Dolly Parton. En Islands in the Stream. Het is inderdaad de dagplaat van deze woensdagmiddag geworden. We gaan over naar de woensdagavond. En morgenmiddag ben ik er weer. Morgenochtend Bert Vos op Simone FM. Alles vanaf nieuw. Ik wens je een hele fijne woensdagavond toe. En geniet vooral van alle muziek van Simone die voorbij gaat komen. Onder andere ABBA komt voorbij. Aha. Wax komt nog terug. Die komt ook nog voorbij, zie ik. Ja. Dus ik wens je een hele fijne woensdagavond. En ajus, tot morgen.
1: Hey Herman, werd mede mogelijk gemaakt door cateringservice Paul Dekker uit Pijzen. Paul-Dekker.nl. Stevens Betontechniek uit Wildervank. Stevens-Betontechniek.nl. En Sterkwerkman.nl in Zevenhuizen. Voor geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren.
2: De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil je één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.
3: Zwemmen moet een plezier zijn. Veiligheid boven alles. En professionele begeleiding.
4: En daarom mag ik voor zwemles naar Zwemschool Henny de Groot.
3: Inderdaad. Het is voor jong en oud, voor iedereen. In Zwembad Villa Park Weddermeer in Wedde geeft Zwemschool Henny de Groot privézwemlessen, therapiezwemmen, aquajoggen, 50 fit en ouder- en kindzwemmen. Kijk voor meer info op zwemschoolhennydegroot.nl. Zwemschool Henny de Groot. Veiligheid, plezier en professionele begeleiding.
5: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
6: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
7: Gratis bezorging.
8: Zwemschool Henny de Groot zit nu ook in Finsterwolde bij MFC de Hardenberg. Veilig zwemmen leer je bij Henny de Groot. Zwemschool Henny de Groot.nl.
9: Bob Siddeburen. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gastrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, bokpopsiddeburen.nl.
10: Bij Dakpanvernieuwing van Dijk werken we op topniveau. Tja, letterlijk. Daarom zoeken we versterking. Ben jij werkvoorbereider, calculator, montagemedewerker of werkplaatstimmerman? Kom werken in een gezellig team en kies voor volop werk en toekomst. Kijk snel op dakpanvernieuwingvandijk.nl en solliciteer.
11: CarParts Oldambt. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsOldambt.nl.
12: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
13: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws, 6 uur.
14: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaags geraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele licht gewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. Volgens minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken toont het drone-incident in Leipzig aan dat Rusland steeds meer onder druk staat en daarom terugslaat met gevaarlijke hybride acties. Volgens hem moet de eenheid bewaard blijven, moet de druk worden opgevoerd en Oekraïne gesteund en moet de EU ervoor zorgen dat Rusland naar de onderhandelingstafel komt. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. De advocaten van Richard K. krijgen meer tijd voor hun pleidooi in de Wijteveenzaak. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft de zitting uitgesteld omdat de advocaten eerst een nieuw getuigenverhoor willen verwerken. Op 5 oktober komt er een extra zittingsdag. Tegen K. is levenslang geëist vanwege de dubbele moord op zijn voormalige buren. Duitse autoriteiten hebben twee verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De twee verdachten, een man met een Letts paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. Het weer dan, bewolkt en enkele buien. In het zuiden blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
7: Wil jij bijdragen aan goed en veilig wonen? Als servicemedewerker installatie bij woningcorporatie Acanthus repareer en onderhoud je gas, water en elektrische installaties. Werk wat ertoe doet. Iets voor jou? Kijk op acanthus.nl.
15: Speciaal kraanwerk, Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. Freddypertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
16: Mobile Car Solutions. Het adres voor car audio, navigatie, trekhaken, cruise control en meer. Kijk voor meer informatie op mobilecarsolutions.nl.
15: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. Rick Kamphuis Transport.nl.
17: B-Snip Aircotechniek Marum. Voor verkoop, montage en service. www.bsniperkotechniek.nl.
18: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
19: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
20: Gritter chalets en staakcaravans.
19: Kijk op grittercaravans.nl.
21: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597-82-400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
22: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Brouwernermond.
23: Je vindt jouw stijl Bijson.
24: Bent u in de financiële problemen gekomen en zoekt u hulp om uw financiën op orde te krijgen? Neem dan eens contact op met budgetbeheer Eems Delta. Samen en met persoonlijke begeleiding zoeken wij naar een blijvende oplossing. Want u hoeft het niet alleen te doen. Kijk voor de contactgegevens op budgetbeheereemsdelta.nl. Budgetbeheer Eems Delta. Voor een financieel stabiel leven.
25: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Een assortiment van 10.000 artikelen. Van onder andere schoeisel van Sika, Griesport, Sixton en Dunlop. Tot werkkleding van HVEP, Carhartt en Tricorp. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
26: Start to Work Uitzendgroep, uw betrouwbare partner in personeel. Wij leveren Nederlandse en internationale vakmensen en nemen desgewenst uw complete verloning uit handen. Jarenlange ervaring, korte lijnen en alles goed geregeld. Personeel nodig? Start to Work. Samen werkt beter. Ga naar starttowork.nl.
27: Simone FM.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Ik zing als ik grondzuig.
5: Kunt u er niet bij?
6: Alleen als ik grondzuig.
5: Van der Vlier zuigt het voor u.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
4: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisie landbouw begint bij agrioplossingen.nl.
3: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints, always unexpected freshness. Sportlife.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Bij Kuchentreff Stadskanaal ontdek je Duitse topkwaliteit gewoon om de hoek. Stijlvolle keukens, bekende merken en scherpe prijzen. Of je nu houdt van modern, landelijk of tijdloos, kom gezellig langs in onze vernieuwde showroom en laat je inspireren. Kuchentreff Stadskanaal, de mooiste Duitse keukens, gewoon in Stadskanaal.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
14: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
15: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.

0: mensen. Mooi mens, hallo, hallo. Nog hako de blauw en dat blijft zo. Voor de heren hebben we ook Bram's Paris in de uitverkoop. Nou, twee stuks voor maar 79 euro.
1: Vinnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
0: Als de bliksem, nog vinnen we ons.
2: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
1: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
0: Als de bliksem, nog Venema.
3: We zijn in twist bij Meubel Kuipers, net over de grens bij Nieuw Schonebeek. En daar is de aanval op de eerste banken. Maar ze lopen door, naar het tweede voetbalveld zelfs. En ja hoor, ook naar het derde veld. Dan krijg je toch met supergoedkope eerste en tweede keus meubels en matrassen op 20.000 vierkante meter. Dan ga je wel naar Meubel Kuipers.
4: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
7: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
8: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Waar ga je naartoe? Voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Efting Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eftingtechniek.nl.
11: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis? Met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen. Razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: 12 jaar lang warmte en warm water voor een vast laag maandbedrag. Uw portemonnee lacht ook met Bituur. Want dan heeft u zekerheid van onze 24-uur service en altijd een cv-ketel die past binnen uw situatie. Ga voor zekerheid en kies voor een cv-ketel van Bituur.nl. Onderdeel van Becker Installatietechniek.
17: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 7 uur.
18: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Belangenbehartiger Vastgoedbelang waarschuwt dat uitstel van de Box 3-hervorming funest is voor particuliere verhuurders. De huidige belastingdruk op vastgoed, vooral in de sociale en middenhuur, drijft verhuurders uit de markt. Verdere vertraging leidt volgens de belangenbehartiger tot een krimpende huurwoningvoorraad voor woningzoekenden. In Groningen is politieke spanning ontstaan over twee geplande windturbines bij de Eemshaven. De BBB wil eerst opnieuw overleggen met de betrokken bedrijven, maar gedeputeerde Van Dijken ziet daar niets in. De resterende coalitiepartijen steunen Van Dijken. De provincie vreest een hoge schadeclaim als de eerdere afspraken niet worden nagekomen. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaags geraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele licht gewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. Volgens minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken toont het drone-incident in Leipzig aan dat Rusland steeds meer onder druk staat en daarom terugslaat met gevaarlijke hybride acties. Volgens hem moet de eenheid bewaard blijven, moet de druk worden opgevoerd en Oekraïne gesteund, en moet de EU ervoor zorgen dat Rusland naar de onderhandelingstafel komt. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. Het weer dan, bewolkt en enkele buien. In het zuiden blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
19: Nostalgiepalast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
20: Ja, ik heb mijn rijbewijs. Kan ook niet anders, want ik heb les gehad bij auto- en motorrijschool Schipper. Daar komen heel wat geslaagde kandidaten vandaan. Voor auto, motor, bromfiets en auto met aanhanger. Ook voor spoedopleidingen. Auto- en motorrijschool Schipper in Onstwedde. Bel 0599 332 134. Dat is een geslaagde keus.
21: Dia, licht, geluid en beeldassen. Verkoop en verhuur van licht, geluids- en beeldapparatuur voor elk evenement, feest of presentatie. Dia Assen, samen maken we er iets moois van. Surf voor perfect licht, geluid en beeld naar dialgb.nl.
22: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar derioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. Derioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
23: Picknicktafel of speeltoestel. De4keien.nl.
24: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
25: Ik dacht, vloerverwarming? Het wordt een hoop geregel, laat maar. Maar dat viel even mee. Van montage tot afwerking, Temme en Koop fixt alles super strak en super snel. En dankzij de vakmensen van Temme en Koop hebben wij nu heerlijk warme voeten. Dus geef je huis de upgrade die het verdient. Temme en Koopgroep.nl.
26: Simone

0: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
3: Deze week in de bonus, Optimal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorreep en houdbare sportvoeding, 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa di Mama, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas, 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: Gewoon werken, goed verdienen. Het meest betrokken uitzendbureau van het Noorden. HS Werkt regelt werk dat klopt. Duidelijke afspraken, op tijd betaald. Tijdelijk of met uitzicht op vast. HS Werkt. Niet moeilijk, gewoon goed. Bekijk onze vacatures op hswerkt.nl.
6: Hey Niels.
7: Hey Moi.
6: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
7: Klopt.
6: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
7: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
6: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
7: Zeker te weten.
6: En kijk op nieuwslubbers.nl.
5: Goede machines, duidelijke klussen. Kijk op hswerkt.nl of kom langs.
8: Je badkamer volledig en vakkundig renoveren met 5 jaar garantie? Kijk op slachterinstallatie.nl.
9: Smint.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
9: Smint. Boost yourself.
8: Ook voor warmtepompen, cv-ketels, airco's en thuisaccu's ga je naar slachterinstallatie.nl.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
14: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op KLM.nl.
15: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: De verbouwing begint niet met slopen. Die begint met Flori. Want alleen de professionals weten hoe dat veilig moet. Dus asbest, chroomzes of een andere gevaarlijke stof in dak of gebouw. De vakmensen van Flori saneren veilig en secuur. Zo kan jouw project straks verantwoord verder. Ontzorging is ons dak. Vak. Ga naar flori.nl.
17: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. Mulders Meubeldorp. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders Meubeldorp.
10: Het onderhoud aan uw auto kan veel goedkoper.
18: Hoesjer Autoservice in Stadskanaal is een vakkundig autobedrijf waar kwaliteit, maar ook de prijs, hoog in het vaandel staat. U kunt het recht voor airco-service, bandenservice, storingen uitlezen, autoruitschade en natuurlijk ook gewoon het onderhoud van uw auto. Hoesjer Autoservice is gespecialiseerd in Volkswagen, Audi, Seat en Skoda. Kijk ook eens op hoesjerautoservice.nl of bel voor een afspraak. Hoesjer Autoservice aan de Tinnengieter in Stadskanaal.
10: De hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
19: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
20: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog

0: deals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
1: Loco.
2: De Lulu.
1: Gek.
0: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
10: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Momentum. Al meer dan 10 jaar het vertrouwde adres voor het repareren van uw horloges, gouden en zilveren sieraden. En Juwelier Momentum is ook het adres voor een mooie blijvende herinnering. Zoals sieraden naar eigen ontwerp, trouwringen en herinneringssieraden. U bent van harte welkom om u te laten inspireren en adviseren naar onze uitgebreide collectie. Eurostate 4 in Stadskanaal tegenover de HEMA.
14: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
15: Hey, do you suck? Or do you chill your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
16: Sportlife. Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
17: Ik ben zo blij met mijn nieuwe keuken. Gekocht bij keukenboerderij Roswinkel. Waarom? Ze leveren topkwaliteit en vakmanschap tegen een betaalbare prijs. De service is uitstekend. Ze denken met je mee en je hoeft niets aan te betalen. Ja, ik ben blij met de keukenboerderij. Keukenboerderij Roswinkel. Al 40 jaar passie voor keukens. Kijk op keukenboerderij.nl.
18: Ventas Voordeel. Jouw specialist in strak en stijlvol laminaat. Altijd met gratis ondervloer en plinten. Profiteer van topprijzen en kom langs in Stadskanaal.
19: VZN Voegwerken. Aschijn Aander. VZN-voegwerken.nl.
20: Op zoek naar kasten of deuren op maat, mooie raamdecoratie, chique vloeren of zonwering? Bij Hubo Excel in Emmer Kompaskoen vind je op maar liefst 3000 vierkante meter alles voor je klus. Met een inpandige decorette en een eigen montagedienst. Kom naar Hubo Excel in Emmer Kompaskoen. Hubo helpt.
21: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
22: Een huis kopen of verkopen? Dat doe je niet zomaar. Bij regiomakelaar Stadskanaal doen we het beter, persoonlijker en slimmer. Een betrouwbaar makelaarskantoor in de regio waar jouw wensen centraal staan. Vraag vandaag nog een gratis waardebepaling of adviesgesprek aan. Kijk voor meer informatie op regiomakelaar.eu.
23: Hoe ziet een succesverhaal eruit?
1: patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl. Voor dier en tuin.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
23: nu
6: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
23: Nu halen, hè? Dus niet straks.
24: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
25: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
24: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
26: Nieuw en gebruikte koelkasten, wasmachines, beeldschermen en andere apparatuur. En dat voor belachelijk lage prijzen. Kom naar Nieuw en Bijna Nieuw aan de Atoomweg in Groningen.
27: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 8 uur.
28: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een Groningse man die zich voordeed als hulpverlener moet per direct stoppen met het verlenen van zorg. Dat heeft de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bepaald. De man heeft geen zorgdiploma's en zijn bedrijf heeft geen gediplomeerd personeel. Eerder werd hij al veroordeeld voor het zich voordoen als ambulancebroeder, brandweerman en agent. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, ligt zwaar onder vuur in Canada. Hij plaatste op X een foto van twee jonge Canadese kadetten en maakte een spottende opmerking over hun fitheid. Een van de meisjes is een tiener. De Canadese premier Mark Carney noemt het bericht beneden de waardigheid van Hegseth's ambt. Het Pentagon weigert excuses aan te bieden. Belangenbehartiger Vastgoedbelang waarschuwt dat uitstel van de Box 3-hervorming funest is voor particuliere verhuurders. De huidige belastingdruk op vastgoed, vooral in de sociale en middenhuur, drijft verhuurders uit de markt. Verdere vertraging leidt volgens de belangenbehartiger tot een krimpende huurwoningvoorraad voor woningzoekenden. In Groningen is politieke spanning ontstaan over twee geplande windturbines bij de Eemshaven. De BBB wil eerst opnieuw overleggen met de betrokken bedrijven, maar gedeputeerde Van Dijken ziet daar niets in. De resterende coalitiepartijen steunen Van Dijken. De provincie vreest een hoge schadeclaim als de eerdere afspraken niet worden nagekomen. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaagsgeraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele lichtgewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
29: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl.
30: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
31: Zwaagstra, de wereldtuin Sierbestrating.
32: In Hoogeveen.
33: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
34: Snel van A naar B.
0: met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. SavernijenCouriers.nl. Savernijen, die rijden.
3: Van bromfiets tot vrachtautorijbewijs. Bij Volkers rijopleidingen in Winschoten leer je het zeker. En wist je dat je hier ook een touringcar met chauffeur kunt huren? Perfect voor schoolreisjes, personeelsuitjes en feestritten. Volkersrijopleidingen.nl. Stap binnen in een wereld van pure luxe. Bij RTO Exclusive in Stadskanaal vind je exclusieve wagens waarvan het hart van iedere autoliefhebber sneller klopt. Ga naar rtoautoservice.nl en vind jouw droomauto.
4: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
5: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Drouwenermond.
4: Je vindt jouw stijl bij John.
7: Simone FM.

0: bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het Noorden.
1: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Ecokeukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Ecokeukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
0: Reer, wij slopen echt alles. Gecertificeerd en inclusief vergunningsaanvraag. Slopen is ons vak. Reer.nl.

0: service met een glimlach.
1: Onder één dak. Tjitsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjitsma.nl.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van Autobedrijf Tjitsma.
1: Onder één dak. Tjitsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjitsma in Nieuw-Weerdingen.
3: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
6: Ja, dacht ik ook al.
5: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
6: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
5: Ketelservicenoord.nl.
6: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
5: Zo is dat.
7: Mulders Meubeldorp.
8: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen.
7: Mulders Meubeldorp.
8: En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriescheló. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
7: Mulders Meubeldorp.
9: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Bob Bob, Zinnenburen. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsig en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollands Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, bokpopzinnenburen.nl.
12: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Nieuwe screens nodig? Terpstrazonwering.nl.
15: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
18: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
19: Loco.
6: De Lulu.
19: Gek.
18: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
5: Op zoek naar een robotmaaier of advies? Evertstuinmachines.nl.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

0: Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid, gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben, net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-tieben.de.
1: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
2: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeer, miauw. Of kijk op dehaanglasservice.nl.
1: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
3: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Ik zing als ik grondzuig.
7: Kunt u er niet bij?
6: Alleen als ik grondzuig.
7: Van der Vlier zuigt het voor u vrij.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
5: Koekoek. De Lulu.
3: Gek.
4: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
6: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
11: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 9 uur.
12: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Burgemeester Joris Minsens van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wiegen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Het Chinese moederbedrijf Wintec mag bestuurders van chipmaker Nexperia onder één laten verhoren door de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft echter bepaald dat het vooruitsluitend betrekking mag hebben op feiten rondom de terugbetaling van de lening aan Nexperia. Wintec houdt Nexperia verantwoordelijk voor schade door een onderlinge conflict. Vandaag staakten medewerkers bij 5 wasserijen in Hogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel. FNV spreekt van 400 stakers, werkgevers stellen ongeveer 200. Het conflict draait om loonsverhoging. FNV eist 6% plus automatische prijscompensatie, terwijl werkgevers vasthouden aan het CNV-resultaat van 4,3% loonstijging. De Amerikaanse aanval op Iran is het dodental opgelopen tot 18 met 108 gewonden. Bij 1 aanval werd een huis in Khuzestan getroffen tijdens een bruiloft met 4 doden. In Khuzestan vielen 7 doden, in Jarom 1. Ook kwamen 4 revolutionaire gardeleden om en 3 Basi-milities. En NAVO-baas Mark Rutte en EU-voorzitter Ursula von der Leyen spraken woensdag in Brussel over de mislukte aanslag op de luchthaven Leipzig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor de explosieve drone bij een Oekraïens transportvliegtuig. Concrete actie tegen Moskou werd echter niet aangekondigd na de ontmoeting. Heb ik nu het weer? Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
13: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie.
5: Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broersdoorwijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
13: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
14: Gritter Chalets en Staakcaravans.
13: Kijk op grittercaravans.nl.
5: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom pom, pom pom, pom.
15: Bij Dakpanvernieuwing van Dijk werken we op topniveau. Tja, letterlijk. Daarom zoeken we versterking. Ben jij werkvoorbereider, calculator, montagemedewerker of werkplaatstimmerman? Kom werken in een gezellig team en kies voor volop werk en toekomst. Kijk snel op dakpanvernieuwingvandijk.nl en solliciteer.
16: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
17: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
18: Ulscher Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Ulscher Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Ulscher Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-ulscher.de.
19: Simone FM.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Bokbok Zinnenburen. Twee weekenden feest. Vrijdag 25 september, Foute Avond. Met onder andere Stuk, Pook, Larsen en Gasdrop en DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met onder andere Emma Heesters. Zondag 27 september, Theateravond. Vrijdag 2 oktober, 90s Danceavond. Met onder andere 24/7 en Korsakoff. Zaterdag 3 oktober, Hollandse Avond. Met onder andere Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten, bokbokzinnenburen.nl.
1: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Flauw van hoge of negatieve stroomprijzen? Of wil je het bedrijf verder verduurzamen? AG Solar heeft de oplossing voor duurzame bedrijfsoptimalisatie. Met zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en geavanceerde accusystemen. AG Solar kijkt verder. Veenstraat 10D Stadskanaal. En op agsolar.nl.
6: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Bij Kugentreff Stadskanaal ontdek je Duitse topkwaliteit gewoon om de hoek. Stijlvolle keukens, bekende merken en scherpe prijzen. Of je nu houdt van modern, landelijk of tijdloos, kom gezellig langs in onze vernieuwde showroom en laat je inspireren. Kugentreff Stadskanaal. De mooiste Duitse keukens. Gewoon in Stadskanaal.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
11: Coco.
12: De Lulu.
11: Gek.
10: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Anders grijp je mis.
15: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
16: Op zoek naar kunststofkozijnen die je huis energiezuiniger, comfortabeler en vooral stijlvoller maken? Bij Vika Kunststof hebben we alles wat je nodig hebt. Van kunststofkozijnen tot schuifpuien en deuren. Het voordeel is ook dat Vika Kunststof een eigen productieafdeling heeft en eigen montageteams om zo altijd de beste kwaliteit te leveren. Kijk op vikakunststof.nl of bezoek onze moderne showroom in Winschoten.
17: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 10 uur.
18: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 8:45 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Burgemeester Joris Minsens van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wiegen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Het Chinese moederbedrijf Wingtech mag bestuurders van chipmaker Nexperia onder één laten verhoren door de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft echter bepaald dat het vooruitsluitend betrekking mag hebben op feiten rondom de terugbetaling van de lening aan Nexperia. Wingtech houdt Nexperia verantwoordelijk voor schade door een onderlinge conflict. Vandaag staakten medewerkers bij 5 wasserijen Hoogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel. FNV spreekt van 400 stakers, werkgevers stellen ongeveer 200. Het conflict draait om loonsverhoging. FNV eist 6% plus automatische prijscompensatie, terwijl werkgevers vasthouden aan het CNV-resultaat van 4,3% loonstijging. De Amerikaanse aanval op Iran is het dodental opgelopen tot 18 met 108 gewonden. Bij één aanval werd een huis in Khuzestan getroffen tijdens een bruiloft met 4 doden. In Khuzestan vielen 7 doden, in Jarom 1. Ook kwamen 4 revolutionaire gardeleden om en 3 Bashi-milities. Heb ik nu het weer? Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
11: De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil je één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.
7: Bij Zo'n Second Hand Shop en Meubelstore.
12: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij Zo'n in Drouwenermond.
7: Je vindt jouw stijl bij Zo'n.
14: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
19: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar derioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. Derioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
20: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
21: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
22: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

0: is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nog 309.000.
2: Oké. Elektrisch en garantie?
3: 7 sturen.
2: Alcantara bekleding. En,
4: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Een verbouwing begint niet met slopen. Je begint met Flori, want alleen de professionals weten hoe dat veilig moet. Dus asbest, chroomzes of een andere gevaarlijke stof in dak of gebouw. De vakmensen van Flori saneren veilig en secuur. Zo kan jouw project straks verantwoord verder. Ontzorging is ons dak. Vak. Ga naar flori.nl.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: 12 jaar lang warmte en warm water voor een vastlaag maandbedrag. Uw portemonnee lacht ook met Bituur. Want dan heeft u zekerheid van onze 24-uur service en altijd een cv-ketel die past binnen uw situatie. Ga voor zekerheid en kies voor een cv-ketel van Bituur.nl. Onderdeel van Becker Installatietechniek.
10: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Flori Infra Groep. Infra vakmanschap sinds 1979. Wij groeien en zoeken stratenmakers, grondwerkers en machinisten voor mooie langdurige infraprojecten in Nederland en Duitsland. Werken bij een sterk familiebedrijf waar alles goed geregeld is? Kijk op werkenbijfloriinfra.nl.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
3: Vlieg door je tijdlijn, dansend online.
4: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen.
3: Mulders Meubeldorp.
5: En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
6: Vodafone. Hey, do you suck? Or do you chill your freshness? Sportlife, gum or mints? Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
7: Sportlife. Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Een verbouwing begint niet met slopen. Je begint met Flori, want alleen de professionals weten hoe dat veilig moet. Dus asbest, chroomzes of een andere gevaarlijke stof in dak of gebouw. De vakmensen van Flori saneren veilig en secuur. Zo kan jouw project straks verantwoord verder. Ontzorging is ons dak. Vak. Ga naar flori.nl.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
10: Hey Niels.
11: Hey Mooi.
10: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
11: Klopt.
10: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
11: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
10: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
11: Zeker te weten.
10: En kijk op nieuwslubbers.nl.
12: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
15: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 11 uur.
16: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan $7 miljard. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Burgemeester Joris Minsens van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Het Chinese moederbedrijf Wintec mag bestuurders van chipmaker Nexperia onder één laten verhoren door de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft echter bepaald dat het vooruitsluitend betrekking mag hebben op feiten rondom de terugbetaling van de lening aan Nexperia. Wintec houdt Nexperia verantwoordelijk voor schade door een onderlinge conflict. Heb ik nu het weer? Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
17: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
18: Op zoek naar een goede Italiaanse wijn? Om te geven of om zelf te drinken? Die bestel je bij Gusto d'Italia uit Musselkanaal. Bestel eenvoudig en snel via wijnitalie.nl. Goede wijn, geselecteerd door kenners. Voor een redelijke prijs, wijnitalie.nl. Proost!
19: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
20: Simone FM.

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
3: Ik dacht, vloerverwarming? Nee, dat wordt een hoop geregel, laat maar. Maar dat viel even mee. Van montage tot afwerking, Temme en Koop fixt alles super strak en super snel. En dankzij de vakmensen van Temme en Koop hebben wij nu heerlijk warme voeten. Dus geef je huis de upgrade die het verdient. Temmeenkoopgroep.nl.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
2: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smin. Boost yourself.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op KLM.nl.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
13: We zijn in twist bij Meubel Kuipers, net over de grens bij Nieuw Schonebeek. En daar is de aanval op de eerste banken. Maar ze lopen door, naar het tweede voetbalveld zelfs. En ja hoor, ook naar het derde veld. Ho, ho, ho. Dan krijg je toch met supergoedkope eerste en tweede keus meubels en matrassen op 20.000 vierkante meter. Dan ga je wel naar Meubel Kuipers.
14: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuwe getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Burgemeester Joris Minsens van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Het weer nog. Vannacht overheerst bewolking. Er valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst Speciale Interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Burgemeester Joris Minsens van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Het weer nog. Vannacht overheerst bewolking. Er valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws. Simone FM.